0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.
3: Oh, I got a live one here.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Mari van Gilsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pub Quiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbei-bladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossustraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velderp. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Lef Best organiseert op de zaterdag 12 september de 60PLUS-markt in het theaterke in Best. Tijdens deze gezellige en informatieve markt kunnen bezoekers ontdekken wat zij kunnen doen om gezond, actief en prettig ouder te worden. Ruim 50 organisaties zijn aanwezig met informatie over wonen, welzijn, zorg en vrije tijd. Ook geeft de politie een presentatie over digitale criminaliteit. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Sociaal Cultureel Centrum het Theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. De toegang is gratis op zaterdag 12 september vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zaterdag 12 september staat in Sonnenbreugel de eerste editie van Geleefde Woorden op het programma. In het Vestzaktheater en het lobby van het Dommelhuis, Kerkplein 5 in Son. Alles draait om waargebeurde verhalen die taboes bespreekbaar maken. Bezoekers kunnen luisteren naar persoonlijke lezingen, 2 boeklanceringen meemaken en een korte film bekijken. Auteurs ontmoeten tijdens de Live Library en napraten tijdens de boekenborrel. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de bibliotheek Dommeldal. Maar vanaf 3:00 smiddags is ook een vrije inloop mogelijk. Het programma loopt van 1:30 smiddags tot 5:00 smiddags op zaterdag 12 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan.

0: cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB.
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB.
5: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

30 augustus 1974. De sluiting van de zeezenders. Waaronder Radio Veronica, Radio Noordzee, Radio Atlantis en nog een paar. Op een enkele na die doorging gewoon, zoals Caroline en Mi Amigo. Zij gingen door tot in lengte van dagen. Nou ja, alleen Caroline is er nog. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben de plaats van jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud is uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Uit 2014 komt deze plaat van Astrid Eliza. Ik sluit zacht de deur van de zomer.

0: de deur van de zomer worden Astrid, Elisa en de videoclip het geschoten in en om en nabij en op de Noorderney van Radio Veronica.
1: Al sinds mensenheugenis hebben piraten de Wereldzee bevaren. Vaak gelokt door armoe en honger naar goud en goed. Maar vaak ook speelde idealisme een belangrijke rol in het gevaarlijke spel van veroveren en veroverd worden. Captain Morgan en watergeus de Bossu moeten iets gemeen hebben gehad, gedreven door welke motieven dan ook, het waas van romantiek rond hun bestaan. Een waas van romantiek dat ook de zeezenders omringt. Het werken in de smalle marge van de legale illegaliteit, vaak gedragen door woeste golven, spreekt tot een ieders verbeelding. Waarbij de grenzen van commercie en idealisme werden vervaagd door het enthousiasme van de medewerkers. We hebben in dit programma niet getracht die grenzen duidelijker te markeren, want hoe zou het ook mogelijk zijn? Hoe hard commercieel de basis van dergelijke popstations ook mogen zijn geweest, het was altijd weer het idealisme en het enthousiasme van de medewerkers die een zender in de lucht hield. Vaak zelfs onder de meest bizarre omstandigheden. Maar wat was dan de functie van de zeezenders? Ontdaan van commercie en ontdaan van het ideaal vrije radio. In Nederland heeft het de stoot gegeven naar een nieuwe manier van radio maken. Waar meer werd ingespeeld op de behoeften van de luisteraar. En omroepvreemde activiteiten werden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de drive-in shows. Maar wat wellicht veel belangrijker is, is wat de zenders door hun muziekkeuze hebben gedaan voor het nationaal muziekproduct. Ze hebben het bekendheid gegeven tot ver over de Nederlandse grenzen. Producten bestormden zelfs de internationale hitparades. Nederlandse popmuziek werd in de wereld een begrip. En daarmee was het monopolie van Hilversum doorbroken. En daarmee was een eind gekomen aan de schraalheid van het aanbod van nationaal muziekproduct. Nieuw talent kreeg een kans. En daarmee werden waarneembare impulsen toegevoegd aan onze vaderlandse muziekontwikkeling. 20 jaar piratenhistorie zijn aan ons voorbij getrokken en we realiseren ons dat omwille van de tijd niet alle namen genoemd zijn. En dat we zelfs brokken historie achterwege hebben moeten laten. Maar volledigheid was niet ons streven. We hebben u nog één keer mee willen terugnemen naar de tijd dat radio de moeite van het beluisteren waard was. Ondanks de voorkeur van het publiek moesten de zeezenders zwijgen. En daarmee werd een vrije keuzemogelijkheid ongedaan gemaakt. Twee zenders vechten nog door. Vechten voor hun idealen. Caroline en mi amigo. Muziek en vrede. Maar hoe lang houden ze dat nog vol? We hebben dit programma willen aanbieden aan die generatie die het allemaal heeft meegemaakt. De opkomst, de bloei en het afscheid van de zendschepen. De piraten. Toen. In augustus, de 31ste, the day the music died.

wordt een stukje van een legendarisch radio- en tv-programma van Veronica, omroeporganisatie destijds in 1977. En we hoorden Michael Robinson op het strand van Scheveningen met The Day The Music Died.

0: Uit de jaren 70 worden wij Veronica Unlimited. En what kind of dance is this? Normaal gesproken hoor je op dit tijdstip de trein te schrijven. Maar de lading van de plaat kan dat niet hebben. Want het is geen trein te schrijven, het is een doopschrijf. Het is de doopschrijf van Maria Catharina. En met deze muziek werd ze gedoopt. We gaan luisteren naar Thank You Jesus for the Blood.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het kasteel Geldrop is vanaf zondag 6 september een expositie te zien van kunstenaar Frans Kerkhoff. Kerkhoff is van oorsprong beeldhouder en maakt abstracte schilderijen waarin licht en schaduw een belangrijke rol spelen. Hij onderzoekt onder meer wanneer een schilderij nog een schilderij is. Naast verf gebruikt hij ook schaar en mes om zijn doeken te bewerken, waardoor beweging in het werk ontstaat. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zondag. Tot en met zondag 25 oktober en de toegang is gratis. De tentoonstelling is te zien bij Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Valentine en de tribute to Queen uit 2012. Twee korte nummers eigenlijk, samen niet eens 4 minuten. We hoorden We Will Rock You en Lily of the Valley van Tribute to Queen uit 2012. Uit 1991 komt deze monsterhit van Robbie Valentine, Over and Over Again.

Robbie Valentine en Over and Over Again. Uit 1991 op deze plaat. Muziek van Zandra AI en Devil System tezamen. Hier is In Your Eyes.

Zandra AI en Devil System samen in 2026 In Your Eyes. Ik heb nog een In Your Eyes voor je uit 1978 van Gallagher en Lyle. Dit is een hele prettige plaat, deze In Your Eyes.

Showdown in 1976, 78, sorry. Van Gallagher Lyle en In Your Eyes. Nog zo'n mooie plaat die de zomer een klein beetje in zich heeft. Deze plaat van Seals and Crofts uit 1972. En Summer Breeze.

1972. En al die jaren blijft het gewoon een verfrissende plaat. Vanwege die Summer Breeze natuurlijk. Seals and Crofts hoorden wij. Muziek van Zazie uit Nederland. Les Hollandaises.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zangliefhebbers die graag even willen ervaren hoe het is om in een koor te zingen, zijn op woensdag 9 september welkom bij de open repetitie van zanggroep Encore Mierlo. Het koor zingt popmuziek uit verschillende genres en staat onder leiding van dirigent Marco Martin, met begeleiding van een combo. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen en meezingen. De open repetitie vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in de grote zaal van Kindcentrum Puursang, Bisschop van Mierlostraat 92. De ingang aan de Vesperstraat in Mierlo. Meer informatie kun je vinden via encore.nl of via info@encore.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne.

0: De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Dekker Radio, Menno Dekker.

0: Animals. En let the good times roll. Daar heb ik tot nooit eerder van gehoord. Dit waren ze. Ongeveer van 800 jaar geleden. Dat was al te horen aan de kwaliteit, toch?
1: 80 is prachtig.
0: Hey. Nou, we gaan er even de vaart in zetten, hoor. Phil Collins samen met Philip Bailey. Easy Lover.

Phil Collins en Philip Bailey. En nummer uit 1984 van Easy Lover bij Dekker Radio. Oh, deze is leuk. Moet je horen. Ja.

een van die leuke liedjes uit het verleden. Al van lang geleden alweer, hoor. Fleetwood Mac, Everywhere. Ja, overal hoor je dekkerradio aanstaan. Freek de Jonge en De Eerste Keer. Dat is leuk. Het is de eerste keer dat ik die draai. En hij is hartstikke oud, uit 2013. Ben benieuwd. Freek, doe je best.

0: grappig, hè? De Pipkins en Gimme That Ding. Met zo'n ontstemde piano. Leuk is dat, hè? Knalboom uit. We gaan op weg naar het half uur. Want wie is het klaar met deze drie?
1: Deze drie. Zo in Dekker.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 's middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Ja, ze lopen gewoon de studio uit, de Hollies. Men Without a Heart. Als je dat niet hebt, dan loop je dan gewoon de deur plat. 1972 was hij al wat oud, hè? Decca Radio met Roger Daltrey als tweede de rij van drie. En daarna Emma Heesters en Rolf Sanchez.

prachtig gedaan, hè? Roger Daltrey en Without Your Love. We hebben er drie achter elkaar, dus ik heb er al eentje gehad. En deze nog te goed, hè? Emma Heesters met Rolf Sanchez. Contigo!

Ze noemen zichzelf de Tipsy Girls en Wannabe. Tekken Radio met Phil Ferrum en Galaxy.

Ja, dat was met een groep hoor. Earth, Wind and Fire. September, leuke toepasselijke hit. Ik ben wel eens een paar keer in de Caribbean geweest. En als ik deze hoor, die ik nu ga draaien, dan denk ik daar meteen weer aan. Want toen hoorde ik voor de allereerste keer Johnny Hates Jazz. Met versplinterde dromen. Vertaald door Dekker Radio. Gewoon Shattered Dreams.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers.

0: was dat de grootheid. Sammy Davis Jr.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hey.
1: Met Hans.
0: Welkom weer bij het club.

ze zijn wel lekker. Het is weer oud. Waar je van houdt? In de middel of de roadshow. Destiny, Candy Staten op de radio. Ook daar wordt de plaat uit natuurlijk. Als voor vele muzikale fotografische hoogstrandjes. Een voltooid verleden. Jawel, lieve vrienden. Maar ze blijven bestaan. Oh, tuurlijk. We zijn er gek op. Zometeen een fijne. Allereerst breken.

0: In the middle of the roadshow, breakout.
1: Een fijne voor achter de keuken.
0: In 1983 deden ze mee aan het Nationale Songfestival. Even later volgden enkele hits, waaronder Als je haar maar goed ziet. Hier is Vulkan.

die. Arnold heeft zijn tosti-ijs meegenomen vandaag. Heerlijk, Arnold. Wat zeg je? Nee, de nummer 2. Hamkaas gaat. Lekker hoor. Een heel klein studiootje en het ruikt. Het ruikt. Op dit ogenblik dat tosti's. Dankjewel. Ook onze grote vriend uit Italië natuurlijk. Dit is voor jou de Middle of the Road Show wereldwijd. Via diverse kanalen, via zendpalen, hoge masten, maar ook via het wereldwijde internet.

dingen. A Dirty Old Man bijvoorbeeld. Maar 1979, toch nog wel een heugelijk jaar. Om dat terug te verlangen. The Runner, daar gaan we. Sweet Degrees. In de Middle of the Road Show. Sentiment, voltooid verleden tijd.

Olijfje, rablijfje en olijfje. Haha. Toen met dat slanke lijfje. Olivia Newton-John uit 1979. A Little More Love. Met daarvoor de London Beat. Natuurlijk uit Londen met Jimmy Helms als liedzanger. Werd gekenmerkt door hun close harmonies. En aanvankelijk was London Beat vooral populair in Nederland. Pas hun vijfde single, die je hoorde, I've Been Thinking About You, met een grote internationale hit.

0: Van Gogh is er niks bij.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Het is een Rembrandt onder de muziekvrienden. De Babies, Britse muziekgroep. Actief van 1974 tot met 1980. Met John Waite, Tony Brock, Michael Colby, Wally Stucker, Jonathan Cain en Ricky Phillips. Ja, is every fine, I'm free time, I think of you. Wat lekker, hè? De middel of de roadshow. Ook natuurlijk wereldwijd via Facebook. Mensen, de middel of de roadshow, gewoon even kijken.

als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik ze nog. Ja, ik zie ze toch net zo voor me, joh. Die lekkere meid uit Zuid-Afrika kloot. En Sefi, even de laatste in de show, hoor. Ach nee, gaat het al zo snel dan? Nee? Natuurlijk. Plaatjes met gaatjes en plaatjes met straatjes. Nou, nee. Ze schuiven het door. Zometeen nog meer in de programmering, dus blijf lekker luisteren en geniet ten bate natuurlijk. Hè.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Best openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is Veerkracht Erfgoed. Erfgoed voor nu en voor de toekomst. Bezoekers kunnen jonge en oude monumenten bekijken en deelnemen aan wandelingen en fietsroutes door het landschap en langs historische linten. Tijdens het weekend wordt gekeken waarom monumenten de tand des tijds hebben doorstaan en hoe het erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden kan blijven. Alle activiteiten zijn gratis. Op zaterdag kan het van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags en op zondag van 1 tot 4 uur 's middags. Informatie, folders en routes zijn onder meer verkrijgbaar bij de Heemkundekamer Dij van Best aan de Hoofdstraat 43 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuwe collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met

Hoosje Monniken maandag 31 augustus 2026 met David Bowie en Blue Jean. De aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen. De komende 2 uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie.

0: Klassieker uit 1975, Donna Summer, Love to Love You Baby. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Snelle en zijn vriendin sterrenkunstler verwachten hun eerste kindje. Het stel dat sinds 2020 samen is en zich in 2024 verloofde in Central Park in New York, deelde het heugelijke nieuws donderdag via Instagram met een foto van de echo en de tekst Zwanger en Zanger. Onder het bericht stroomden feliciterende reacties binnen van vele bekende collega-artiesten. Adela heeft deze week de alarmschijf te pakken met haar single Ain't in L.A. De Sloaakse zangeres schreef geschiedenis door als eerste artiest uit haar vaderland de Amerikaanse Billboard Hot 100 te bereiken. Na een deelname aan de talentenjacht Dream Academy, de wieg van meidengroep Katzaaien, breekt ze nu door als soloster met een nummer dat een ode is aan haar geboortestad Bratislava. In de persoonlijke videoclip spelen haar moeder en zusje mee en de track geldt als voorloper van haar debuut.

0: negende week notering in de top 40. Een rustpuntje voor Somber. Stationair op 14 met My Body Isn't Ready. We zijn zo terug met Atomic van Blondie. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is maandag 31 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we wisselvallig in zowel België als Nederland met passerende buien die lokaal flink wat regen brengen. Vandaag waait er een matige wind uit het westen tot noordwesten en blijft de temperatuur wat achter met 17 tot 20 graden in België en 19 tot 21 graden in Nederland. Morgen krijgt het weer een rustiger karakter. De buien nemen gestaag af bij temperaturen rond 19 graden, al levert de afzwakkende westenwind wel vrij veel uitsmerende bewolking op. In de Ardennen is bovendien kans op mist. Woensdag brengt meer ruimte voor de zon en een afname van de buien. De nachten verlopen fris met lokaal minima onder de 10 graden. Maar overdag klimt het kwik weer naar een aangename 19 tot 22 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. 12 Eindhovenaren volgen op dit moment een deradicaliseringstraject. Het gaat om volwassenen met extremistische denkbeelden. Of dat met politiek of geloof te maken heeft, wil de gemeente Eindhoven niks zeggen. Het traject zet in op begeleiding, het wegnemen van sociale problemen en het bieden van perspectief. Want volgens de hulpverleners zorgen een positief toekomstbeeld en actief mee kunnen doen aan de samenleving ervoor dat je niet snel afglijdt naar extremisme. De meeste bewoners van het ontruimde flatgebouw in de Valkenierstraat in Valkenswaard zijn weer thuis. Maar een aantal appartementen heeft zoveel rook- en waterschade dat ze nog niet bewoonbaar zijn. Op het dak van het complex brak vanochtend brand uit. Het vuur verspreidde zich via het isolatiemateriaal in de spouwmuur en dat maakte de brand lastig te bestrijden voor de massaal uitgerukte brandweer. Een auto en bestelbus zijn vanochtend op elkaar gebotst op de Hobbemastraat in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Ecostraat in het stadsdeel Tongeren. De klap was zo hard dat meerdere buurtbewoners naar buiten kwamen om te helpen. Het gezin met twee jonge kinderen in de personenauto is nagekeken in de ambulance, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Bij de brandweerkazerne in Waalre is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar zover bekend is er niets buitgemaakt. De politie onderzoekt de zaak. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akke-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En FC Eindhoven heeft zich versterkt met Antonio Bazdaric. De 20-jarige Kroatische middenvelder komt op huurbasis over van het Slovaakse AS Trenčín. Hij speelt de rest van het seizoen voor de Eindhovenaren. Bazdaric is op meerdere posities op het middenveld inzetbaar. De Kroaat trainde al een week mee bij de Blauw-Witte en hij maakte daar zo'n goede indruk dat hij een contract kreeg. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

kijk je in de hitlijst van 1980 met Blondie en Atomic op deze maandagochtend 31 augustus 2026. De ochtendshow, jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste.

70, je hoorde The Worker. Met zometeen onze nieuwe artiest van de week. Tot die tijd gaan we naar 1989. Een nummer 1 notering werd het voor Technotronic featuring Kelly. Dit is Pump Up The Jam.

Valentijn, deel 2 uit 2000. Het lied vertelt het prachtige poëtische verhaal van Herman, die de moed vindt om het roer in zijn leven om te gooien en door te gaan na een moeilijke periode. Deze geliefde track van het succesvolle studioalbum Hier Zijn bleef 7 weken lang in de Nederlandse top 40 staan en bereikte de 24e positie.

0: Notorious van Duran Duran uit 1986. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze Ozio moeilijke maandag 31 augustus 2026. Die we aftrappen met Queen en George Michael. Live muziek met Somebody to Love. Dit uur nog de Backstreet Boys met Larger Than Life. Naar deze van Simply Red. Dit is Something Get Me Started.
1: Oh, Jackie.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door de loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

concert wat werd gegeven naar aanleiding van het overlijden van Freddie Mercury. En dit was toch wel de klapper van die uitzending. Somebody to Love, George Michael samen met Queen. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 31 augustus 2026. Met het komende half uur Becky Hill en David Guetta. We hebben een blokje shownieuws, Roxy Dekker, Teaspoon, James Hype, Temper City en Anu klaarstaan. En we trappen af met Sniff and the Tears. Dit is

0: Top 40 notering voor Becky Hill samen met David Guetta, deze Remember. En daarmee zijn we weer toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: De Hollies beëindigen na 63 jaar definitief hun live carrière. De Britse popgroep stopt met toeren nadat gitarist Tony Hicks om gezondheidsredenen besloot op te stappen. Waarna ook drummer Bobby Elliott besloot met pensioen te gaan. De band, die bekend werd om hun glasheldere harmoniezang en wereldhit score als He Ain't Heavy, He's My Brother and The Air That I Breathe, sluit hiermee een historisch tijdperk af waarin ze uitgroeide tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de British Invasion. Roxy Dekker is deze week met Bare Minimum de enige nieuwkomer in de Nederlandse top 40. De single is de 14e hitnotering voor de 21-jarige Amsterdamse en staat op haar net verschenen album Superstar. Ondanks haar Nederlandstalige repertoire kiest ze vaak voor Engelse titels, net zoals bij de huidige hit op nummer 24. Met 3 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome op 3, 4 en 5 september staat Roxy

1994 hoorden we No Time To Waste van Teaspoon. Waar we zometeen een kijkje nemen in de Nederlandse top 40, gaan we eerst naar 2022 met Ferrari van...

vanmorgens tegen van 18 naar nummer 12. Temper City met Self-Aware. Onderweg de actuele weersverwachting hier bij de ochtendshow. Verder hebben we Jesse Jeff en The Fresh Prince, Richanel en Aretha Franklin in het vooruitzicht. En nu tijd voor onze Haagse rockchick Anouk. We gaan naar

0: Weeroverzicht.
1: Het is maandag 31 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we wisselvallig in zowel België als Nederland met passerende buien die lokaal flink wat regen brengen. Vandaag waait er een matige wind uit het westen tot noordwesten en blijft de temperatuur wat achter met 17 tot 20 graden in België en 19 tot 21 graden in Nederland. Morgen krijgt het weer een rustiger karakter. De buien nemen gestaag af bij temperaturen rond 19 graden, al levert de afzwakkende westenwind wel vrij veel uitsmerende bewolking op. In de Ardennen is bovendien kans op mist. Woensdag brengt meer ruimte voor de zon en een afname van de buien. De nachten verlopen fris met lokaal minima onder de 10 graden, maar overdag klimt het kwik weer naar een aangename 19 tot 22 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. 12 Eindhovenaren volgen op dit moment een deradicaliseringstraject. Het gaat om volwassenen met extremistische denkbeelden. Of dat met politiek of geloof te maken heeft, wil de gemeente Eindhoven niks zeggen. Het traject zet in op begeleiding, het wegnemen van sociale problemen en het bieden van perspectief. Want volgens de hulpverleners zorgen een positief toekomstbeeld en actief mee kunnen doen aan de samenleving ervoor dat je niet snel afglijdt naar extremisme. De meeste bewoners van het ontruimde flatgebouw in de Valkenierstraat in Valkenswaard zijn weer thuis. Maar een aantal appartementen heeft zoveel rook- en waterschade dat ze nog niet bewoonbaar zijn. Op het dak van het complex brak vanochtend brand uit. Het vuur verspreidde zich via het isolatiemateriaal in de spouwmuur en dat maakte de brand lastig te bestrijden voor de massaal uitgerukte brandweer. Een auto en bestelbus zijn vanochtend op elkaar gebotst op de Hobbemastraat in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Ecostraat in het stadsdeel Tongeren. De klap was zo hard dat meerdere buurtbewoners naar buiten kwamen om te helpen. Het gezin met twee jonge kinderen in de personenauto is nagekeken in de ambulance, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Bij de brandweerkazerne in Waalre is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar zover bekend is er niets buitgemaakt. De politie onderzoekt de zaak. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akke-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En FC Eindhoven heeft zich versterkt met Antonio Bazdaric. De 20-jarige Kroatische middenvelder komt op huurbasis over van het Slovaakse AS Trenčín. Hij speelt de rest van het seizoen voor de Eindhovenaren. Bazdaric is op meerdere posities op het middenveld inzetbaar. De Kroaat trainde al een week mee bij de Blauw-Witte en hij maakte daar zo'n goede indruk dat hij een contract kreeg. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

laatste half uur van de ochtendshow gingen we op een start in 1993 met Jesse Jeff van The Fresh Prince en Boom Shake The Room. Met onderweg Aretha Franklin, Samantha Fox en rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu uit 87 Temptation, dit is Regionelle.

Ochtenduren op jouw radio, ook aan de start van deze nieuwe werkweek. En dat deden we met muziek van Aretha Franklin en The Freeway of Love uit 85. Met zometeen de historische popnieuwsfeitjes gaan we nu door naar 1993. I only want...

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 31 augustus 1963. De Ronettes brachten de legendarische single Be My Baby uit, geproduceerd door Phil Spector. Dit nummer groeide uit tot een van de meest invloedrijke popsingles aller tijden. 1969, Bob Dylan keerde terug naar het podium tijdens het Isle of Wight Festival na een afwezigheid van 3 jaar. Dit optreden markeerde zijn lang verwachte comeback voor meer dan 100.000 uitzinnige fans. 1994, Oasis bracht hun iconische debuutalbum Definitely Maybe uit in het Verenigd Koninkrijk. De plaat werd een enorm succes en legde de fundering voor de Britpoprevolutie.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velder. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door twee mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n €600 meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld €1,20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim €0,5. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
6: SMB
2: 107.5 FM.
6: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio
6: SMB.

Ja, de plaat die we zojuist draaiden, die hoeven we eigenlijk van niemand meer af of aan te kondigen. Maar ik doe het toch maar even. Bob Marley en de Wailers met Stir It Up en dan wel de live uitvoering. Hier is Dr. Hoek zonder zijn medicine show Sharing the Night Together.

0: Ja, en in het programma Goud van Oud komen niet als gouden ouwe voorbij. Maar als je het dan hebt over echte gouden ouwe uit de jaren 60, dan hebben we het zeker, of dan mogen we niet vergeten, laten we het zo zeggen. Sam, de Sam en de Pharaohs. Woelé, boelé.
1: 1, 2, 3, 4.

heerlijk ver terug in de tijd met Roy Orbison, Pretty Paper. Ook de volgende is ver weg in de tijd. We hebben het dan over Elvis Presley en het nummer Are You Lonesome Tonight? En dan wel de lachende versie.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Als je houdt van veel dynamiek en veel blazers, dan zit je goed bij Earth, Wind & Fire. Let's Groove is de titel.

Ja, en ook met het nummer van de Rolling Stones gingen we echt ver terug in de tijd, in de beginjaren van de Rolling Stones. Heart of Stone. Abacab, een nummer van Genesis. U kent het waarschijnlijk niet, maar toch draaien we hem voor u vandaag in Goud van Oud.

eerder vanmorgen in Goud van Aan gewoon nu al de Searchers. En toen hadden we het dus al over de Mercy Beat. En de Mercy Beat komt ook voor bij de volgende heren. Peter en Gordon. To know you is to love.

Zoals regelmatig vernoemd komen er allerlei talen voorbij in Goud van Oud. De taal Nederlands, niet zo heel erg veel, maar die vergeten we niet. En zeker niet omdat Henk Wijngaard op het programma staat met Kilometer Vreters.

Met LTD gingen wij terug in de tijd. Shine On was de titel van het nummer. We hebben er nog één voor u. Jazeker, de Kinks. All Day and All of the Night.

En dan nemen we vandaag afscheid van u met Jean-Michel Jarre en Equinox Part 5, een instrumentaal nummer. Ik dank u voor het luisteren naar Goud van Oud en hoop dat u dan genoten heeft van dit programma. Morgen kunt u luisteren naar Goud van Oud, The Lost Generation met Tjeerd Martens. Veel luisterplezier bij hem. Ik raak wat mij betreft tot een volgende keer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pubquiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SNB Radio SNB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SMB.

Even lekker onderuit liggen, zou ik zeggen. Ja, even helemaal even de dans in de zon voor je gedaan. Wees welkom trouwens. Je hoorde Klankhaus en de Zonnentans uit ons basisjaar, waar we de komende 2 uur met je over gaan hebben. Wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Bouwval voor vandaag. 2 uur lang gaan we weer een beetje terug in de tijd. Gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurd is. Maar we gaan ook natuurlijk hele leuke plaatjes draaien uit het bijzondere basisjaar. Maar ook gewone plaatjes die we gewoon op dit moment leuk vinden om even zo op de draaitafel te leggen. Dat kan tegenwoordig niet meer, maar die zitten niet meer in de studio's. Maar gewoon op te zetten, laat het zo zeggen. Hey, wees welkom. We gaan straks kijken naar het jaar. Maar eerst ook even wat er te doen was op muzikaal gebied. Laten we gaan kijken naar de non-commerciële lijst. Op nummer 10 stond daar dit jaar Maaike Oudboter met Dat ik je mis. Scream and Shout van Will.i.am en Britney Spears op nummer 9. En 8 was voor Mr. Prof met The Waves. This is what it feels like van Amar van Buren samen met Trevor Guntree op nummer 7. 6 was voor Stromae en Papatouille. Dan Happy van Pharrell Williams op nummer 5. Nou, dat was een happy, moet ik wel zeggen. Pink featuring Nathan Ross met Just Give Me A Reason op nummer 4 dit jaar. En 3 was voor Daft Punk featuring Pharrell Williams en Get Lucky.

winnaar van Pharrell Williams. Want op nummer 2 vinden wij Robin Thicke featuring Thai en diezelfde Pharrell Williams met Blurred Lines. En op nummer 1 Avicii Wake Me Up in 2013.

0: Tina Turner, The Good Old Ladies is jammer genoeg niet meer. Of de rock and roll, want wat kon ze ervan? Zelfs tot op hele hoge leeftijd heb ik nog clipjes, zeker optredens van haar gezien. En toen dacht je van, mens, hoe hou je het vol? En hoe hou je het vol om er zo uit te zien? Maar oké, dat is dan weer mijn dingetje. Wees welkom, dit is De Bouwval, dit is Will.i.am en Britney Spears.
1: Bring the action.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. 12 Eindhovenaren volgen op dit moment een deradicaliseringstraject. Het gaat om volwassenen met extremistische denkbeelden. Of dat met politiek of geloof te maken heeft, wil de gemeente Eindhoven niks zeggen. Het traject zet in op begeleiding, het wegnemen van sociale problemen en het bieden van perspectief. Want volgens de hulpverleners zorgen een positief toekomstbeeld en actief mee kunnen doen aan de samenleving ervoor dat je niet snel afglijdt naar extremisme. De meeste bewoners van het ontruimde flatgebouw aan de Valkenierstraat in Valkenswaard zijn weer thuis. Maar een aantal appartementen heeft zoveel rook- en waterschade dat ze nog niet bewoonbaar zijn. Op het dak van het complex brak vanochtend brand uit. Het vuur verspreidde zich via het isolatiemateriaal in de spouwmuur en dat maakte de brand lastig te bestrijden voor de massaal uitgerukte brandweer. Een auto en bestelbus zijn vanochtend op elkaar gebotst op de Hobbemastraat in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Ecostraat in het stadsdeel Tongeren. De klap was zo hard dat meerdere buurtbewoners naar buiten kwamen om te helpen. Het gezin met twee jonge kinderen in de personenauto is nagekeken in de ambulance, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Bij de brandweerkazerne in Waalre is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar zover bekend is er niets buitgemaakt. De politie onderzoekt de zaak. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akker-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n 530.000 euro uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En FC Eindhoven heeft zich versterkt met Antonio Bazdaric. De 20-jarige Kroatische middenvelder komt op huurbasis over van het Slovaakse AS Trenčín. Hij speelt de rest van het seizoen voor de Eindhovenaren. Bazdaric is op meerdere posities op het middenveld inzetbaar. De Kroaat trainde al een week mee bij de Blauw-Witte en hij maakte daar zo'n goede indruk dat hij een contract kreeg. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Oasis, 1995. Een van die superhits van Oasis uit de tijd. Wees welkom, dit is de Bouwval. Heb je iets te melden? Zou zeggen mail, app of schrijf een brief. En dan behandelen we dat ook nog in de uitzending. Dus je kan van alles doen om ons te bereiken, zou ik zeggen. Doe het gewoon. En in de tussentijd draaien wij lekkere muziek uit 2009. Komt deze Direct Times Are Changing.

Royals. Nou ja, eigenlijk is het gewoon Royal van Lorde uit 2013, ons basisjaar, zo gezegd. En dan moet ik even wachten. Ach, nu mag ik. Even kijken wat er gebeurd is in 2013. De Maastrichtse weefseldeskundige Mark Post die presenteert op een voedselcongres in Londen de eerste kweekhamburger in 2013. Dan Prins Friso. Hij overlijdt op 44-jarige leeftijd in Paleis Huis ten Bosch aan complicaties die zijn opgelopen ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij een skiongeval in Leg. Dan de Egyptische regering roept de noodtoestand uit in 2013 nadat in Cairo en de rest van het land minstens 638 doden en minstens 3000 gewonden zijn gevallen bij opruiingen van de sit-ins van aanhangers van ex-president Morsi en bij de daaropvolgende botsingen tussen de betogers en de ordendiensten. In Sandow National Forest in Amerika, in de staat Californië, breekt een grote bosbrand uit. De rimfire, zoals het genoemd wordt. Na 2 maanden is de brand onder controle. Pas een jaar later is hij volledig uitgedoofd. Meer dan 104.000 hectare natuur is vernietigd in 2013 en 14, mag ik wel zeggen dan. In Ghouta, een voorstad van Damascus, wordt een aanval van satten uitgevoerd. Er vallen ongeveer zo'n 14.000 doden en veelvoud aan gewonden in 2013. De Amerikaanse klokkenluider Brady Mann die wordt veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf omdat hij zijn mond gewoon open heeft gedaan. En wij gaan door met muziek, maar dan uit 1975. Ja, ja, ja.

In hetzelfde jaar dat Niels Geuzebroek dit plaatje Years of Summer uitbracht, had je natuurlijk ook dat hele gevoelige Take Your Time Girl. En dan is deze met Wild Style toch iets heel anders. Maar desalniettemin een hele grote hit in ons basisjaar 2013. Straks hebben we nog meer uit 2013. Straks hebben we ook nog Raccoon trouwens, die in het Nederlands begon te zingen zo'n beetje dat jaar. Maar eerst even een hele mooie, tenminste ik vind hem heel mooi, Blue Nile en Tinsel Town in the Rain.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Lef Best organiseert op de zaterdag 12 september de 60PLUS-markt in het theaterke in Best. Tijdens deze gezellige en informatieve markt kunnen bezoekers ontdekken wat zij kunnen doen om gezond, actief en prettig ouder te worden. Ruim 50 organisaties zijn aanwezig met informatie over wonen, welzijn, zorg en vrije tijd. Ook geeft de politie een presentatie over digitale criminaliteit. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Sociaal Cultureel Centrum het Theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. De toegang is gratis op zaterdag 12 september vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

En dat ook uit datzelfde basisjaar 2013. Dan heb ik het over Bruno Mars en When I Was Your Man. Dan zie je toch wel dat zo'n jaar heen en weer fladdert qua muziek. En dit is 84 alweer, zeg. Jongen, deze plaat.

0: is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

ons basisjaar waar we het de komende uurtje nog met je over gaan hebben. Dan heb ik het over Avicii en Hey Brother Race. Welkom in het tweede gedeelte. Het tweede uurtje waar we het met je over 2013 gaan hebben. Het is heel wat gebeurd in dat jaar. En er zit ook een hele hoop leuke muziekjes in. Even kijken, 2013, we hadden in het eerste jaar gekeken naar de non-commerciële lijst, de publieke lijst. Laten we even naar de commerciële lijst kijken in 2013, hoe de top 10 daarvan eruit ziet van het jaar. Op nummer 10 staat daar Macklemore en Ryan Lewis met Thrift Shop en Pharrell Williams met Happy. Op nummer 9. 8 was het Stay, Rihanna featuring Miko Elko en Pink featuring Nathan Rush met Just Give Me A Reason stond daar op nummer 7. Can't Hold Us van Macklemore en Ryan Lewis op nummer 6. En 5 was voor Get Lucky van Daft Punk featuring Pharrell Williams. Dan Amman van Buren featuring Trevor Guntry met This Is What It Feels Like op nummer 4. 3 was voor Waves, Mr. Props. En Avicii stond hier op nummer 2 met Wake Me Up. En op nummer 1 in deze top 40 is het gewoon. Hè? De top 100 van de top 40 over 2013 is het Robin Thicke samen met Pharrell Williams en Blurred Lines. En wij gaan toch een beetje verder terug in de tijd. En dat doen we samen met Bette Midler uit 1984. Zijn dit de Beasts of Burden. Wees welkom, dit is de bouw van nog een uur. Heb ik te gaan met allerlei leuke muziekjes. Dadelijk Imagine Dragon.

Imagine Dragons, een van die groepen die in 2013 toch wel de muziekrichting heeft bepaald, zal ik maar zeggen. Er zijn nog heel wat andere plaatjes die in die tijdstop, weet ik wat, staat. Maar die zullen we allemaal maar niet gaan draaien. Dit was in ieder geval een van de grote hits van dat jaar. Imagine Dragon en On Top of the World. En nu een plaat die in 1986 hoog in de hitlijsten stond. En trouwens ook heel lang daar is blijven staan. Peter Gabriel. En ik heb het over Sledgehammer. Straks heb ik nog Bruno Mars voor je, Ellie Goulding. Maar nu eerst dus deze van Peter Gabriel. Deze, nou ja, in 1986 superhit, mag ik wel zeggen.

weet nog dat ik deze plaat echt in mijn bezit had. En dat was een hoesje dat helemaal verscheurd was, gebleekt en weet ik wat allemaal. Want ik heb het zoveel gedraaid, zo'n beetje in begin 80. Ja, zeg maar midden 80, begin 80 was ik nog een beetje aan de jonge kant. Maar oké, ik had het ook maar gekregen, het singeltje zal maar zeggen. Champagne en de Rock'n'Roll Star. Volgens mij kwam het ergens uit 1979. Och, even terug in de geschiedenis.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Best openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is Veerkracht Erfgoed. Erfgoed voor nu en voor de toekomst. Bezoekers kunnen jonge en oude monumenten bekijken en deelnemen aan wandelingen en fietsroutes door het landschap en langs historische linten. Tijdens het weekend wordt gekeken waarom monumenten de tand des tijds hebben doorstaan en hoe het erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden kan blijven. Alle activiteiten zijn gratis. Op zaterdag kan het van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags en op zondag van 1 tot 4 uur 's middags. Informatie, folders en routes zijn onder meer verkrijgbaar bij de Heemkundekamer Dij van Best aan de Hoofdstraat 43 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Of mag ik zeggen, Mystical Morning. Dan word ik hier gelijk terecht gewezen. Magical Mystery Morning, oké. Okay, ja. Ja. We gaan eens even kijken wat er in 2013 nog allemaal gebeurd is door de jaren heen. Het IOC maakt tijdens een congres in Buenos Aires bekend dat de Olympische Zomerspelen van 2020 gehouden zullen worden in de Japanse hoofdstad Tokio. En in Syrië wordt het christelijke dorp Malawi veroverd door rebellen van het Vrije Syrische Leger. Kerken worden geplunderd, inwoners worden gedwongen zich te bekeren tot de islam. En een aanslag in het winkelcentrum Westgate, dat begint zo dit jaar. 4 tot 6 islamitische militanten die gaan daar naar binnen, dat winkelcentrum Westgate in Kenia, in de hoofdstad Nairobi. Al schietend trekken ze naar binnen en er worden zo'n 67 bezoekers, medewerkers en bewakers doodgeschoten. Er vallen meer dan 175 gewonden. En de belegering duurde ongeveer 4 dagen in 2013. Om dan nog maar even bij aanslagen te blijven. De powwow, die vallen een kerk in binnen. En die nemen daar zo'n 81 mensen die ze daar doden in de Algeziersche kerk. Zoals die staat. Dan de 34e American Cup, om er even een beetje positief te eindigen. Nou, in de baai van San Francisco wordt op spectaculaire wijze gewonnen door het team USA, waarin ook de Nederlandse Samson Tienpont aanwezig is. Er wordt gescoord met 8-1. Een 8-1 achterstand die wordt omgezet in één dag in een 9-8 zegen voor die boot. Ja. Even kijken dan, de Belg François Engelbert die wint samen met de Brit Peter Huygens de Nobelprijs voor de natuurkunde in 2016. En de organisatie voor het verbod op chemische wapens met een zetel in Den Haag wint ook de Nobelprijs, maar dan voor de vrede in 2013. Nou, dat was het ongeveer wat we te vertellen hadden over dat jaar. Nou, dadelijk misschien heb ik nog wat andere dingen. Maar eerst even de dame op de wrecking ball.

Uit de film weet ik nou even niet, want ik werd net afgeleid. Er stond een hele leuke dame hier naast me, dus zodoende. The Beach Boys, Kokomo 1998 alweer, zeg. En dat kwam uit de film Cocktail, daar weet ik het in één keer weer. Hallo, je staat met de film of weet ik wat, maar oké. Dit is een hele leuke.

Carpenter dame, hoe heet ze ook alweer? Ik weet niet, ik ben eventjes helemaal mijn kluts kwijt, als het niet erg vindt. Karen Carpenter, dat was het. Ja, ze is jammer genoeg overleden aan anorexia, want ze moest maar dunner worden, want je zag elk vet rolletje op tv. Jammer, in die tijd waren er nog niet zoveel hulpprogramma's daarover, maar oké. In ieder geval, mooie stem, mooie dame en heel veel, tenminste toen ze nog wat breder was, laten we zo maar zeggen. En heel veel leuke muziek, dat vind ik dan. Hè? Over leuke muziek gesproken, dit is Fleetwood Mac Everywhere. En daarmee neem ik zo'n beetje afscheid, denk ik, want het zit erop voor vandaag. Dadelijk nog eventjes het kuikentje piepziek hier in één keer. Oh, dat is een heel leuk dingetje. En Earth, Wind & Fire met The Weeknd. Ik zie je gauw weer terug. En hoop hoor je dan weer aan het apparaat gekluisterd te vinden. Doei!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-sector moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een half

Bij Afternoon Delight met Johnny HDS, Heart of Gold, Benny Nijman. Ik zal je, Heften City. Gaaf plaatsjes er tussen, zeker te weten. Wat denk je van Looking Glass, Brandy? Een ode aan een dame die ontzettend verliefd was op een matroos. Maar nooit, nooit is het wat geworden tussen die twee. Looking Glass, dus.

0: 2. En In A Life, 48 daarvoor, The Looking Glass en Brandy.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Lowdown Cedars en wat er allemaal al is.

Ik zal je krijgen, was dit. En Athens City, and that's the way love is. Een lekkere dance classic. Eigenlijk wordt dat in het tweede gedeelte thuis natuurlijk van de Afternoon Drive. Maar af en toe maken we wel eens uitzonderingen, maakt niet uit. Avicii erachteraan, maar The Night zometeen nog.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. 12 Eindhovenaren volgen op dit moment een deradicaliseringstraject. Het gaat om volwassenen met extremistische denkbeelden. Of dat met politiek of geloof te maken heeft, wil de gemeente Eindhoven niks zeggen. Het traject zet in op begeleiding, het wegnemen van sociale problemen en het bieden van perspectief. Want volgens de hulpverleners zorgen een positief toekomstbeeld en actief mee kunnen doen aan de samenleving ervoor dat je niet snel afglijdt naar extremisme. De meeste bewoners van het ontruimde flatgebouw in de Valkenierstraat in Valkenswaard zijn weer thuis. Maar een aantal appartementen heeft zoveel rook- en waterschade dat ze nog niet bewoonbaar zijn. Op het dak van het complex brak vanochtend brand uit. Het vuur verspreidde zich via het isolatiemateriaal in de spouwmuur. En dat maakte de brand lastig te bestrijden voor de massaal uitgerukte brandweer. Een auto en bestelbus zijn vanochtend op elkaar gebotst op de Hobbemastraat in Eindhoven. Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Ecostraat in het stadsdeel Tongeren. De klap was zo hard dat meerdere buurtbewoners naar buiten kwamen om te helpen. Het gezin met twee jonge kinderen in de personenauto is nagekeken in de ambulance, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Bij de brandweerkazerne in Waalre is afgelopen nacht geprobeerd in te breken. De daders lijken binnen te zijn geweest en hebben een ruit vernield, maar zover bekend is er niets buitgemaakt. De politie onderzoekt de zaak. De inbraakpoging past in een reeks diefstallen bij brandweerkazernes in Brabant. De politie vermoedt dat een criminele bende uit is op zwaar brandweergereedschap. De gemeente Zon en Breugel koopt de 150 huurwoningen van woonbedrijven in Bree-Akke-Noord toch niet. Aan onderzoek en voorbereiding is al zo'n €530.000 uitgegeven. Maar volgens het college zijn de financiële risico's van de aankoop te groot. De gemeente houdt via bestaande plannen en regels wel de regie over de wijk. Woonbedrijf blijft eigenaar en verhuurder van de woningen. En FC Eindhoven heeft zich versterkt met Antonio Bazdaric. De 20-jarige Kroatische middenvelder komt op huurbasis over van het Slovaakse AS Trenčín. Hij speelt de rest van het seizoen voor de Eindhovenaren. Bazdaric is op meerdere posities op het middenveld inzetbaar. De Kroaat trainde al een week mee bij de Blauw-Witte en hij maakte daar zo'n goede indruk dat hij een contract kreeg. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Ook nog met dichterbij dan ooit. Later discoplaats, Silver Convention en Fly Robin Fly. Toen kon hij dat nog. Ja, heel leuk. Komt goed. O'Gene, Teddy Swims en nog veel, veel meer. Wat dacht je van Kensington? En

0: zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
1: Bob Offerberg hoorde je net met dat kleine dorpscafé. Maar nu Bluff en dichterbij dan ooit.

Arthur zo, Silver Convention uit de jaren 70. Lekker hoe had het dus gepland, Fly Robin Fly. En Bluff, dichter bijna nooit, hoorde je daar weer voor verschijnen. En nog meer Nederlandstalig, zo de knetterzee. Nog straks drie Engelstaligen, maar deze, heel mooi. Dit is een mooi liedje, het is uit 1997. Het befaamde duo, Agda en de Munich.

Waarom? Want het is kokosnotenmuziek, noemen ze dat. Opa, ik had in 84 een leuke Italo-plaatje opgezet. Opa zegt, ah, dat kokosnotenmuziek. Ja, dus Ira Star lijkt er ook wel een beetje op.

0: is het regio-prikbord.
1: Eindhoven viert op vrijdag 11 september het 40-jarig bestaan van Open Monumentendag tijdens de speciale bijeenkomst in het Natlab. Tijdens deze avond gaat Peter Tobin en Lilian Kramme en René Evens in gesprek over bijna 4 decennia Open Monumentendag in Eindhoven. De ontwikkeling van het evenement en de betekenis van erfgoed voor de stad. De avond wordt afgesloten met de eerste Eindhovense geschiedenisquiz, inclusief leuke prijzen. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds bij het Natlab aan de Kastanjelaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
5: Dit is Platenprak met René van Elst.

If I could turn back time van Cher. Dat is toch wel echt een absolute wereldhit die in 89 uitkwam. Het nummer staat bekend als een van haar grote klassiekers. Maar het scheelde weinig. Of we hadden het nooit gehoord. Cher haatte dat nummer namelijk toen ze het voor het eerst hoorde. Schrijfster Diane Warren moest in de studio letterlijk het been van Cher vasthouden en haar smeken om het toch op te nemen. En gelukkig gaf Cher uiteindelijk toe. En met succes. De iconische videoclip op het marineschip maakte het plaatje helemaal compleet. Het blijft dus een heerlijke, krachtig nummer. Zo, ik zeg welkom. Jawel, het is alweer maandag. Heel veel zijn alweer aan het werk gegaan na vakanties. Want ik geloof dat alles nu een beetje weer naar school gaat. Dus is er ook weer heel veel geluid op de radio. Laten we meteen beginnen met platenprak tot 2 uur. We gaan terug naar het jaar van 78. En doen we met Smokey. En die had het over een Mexican girl. Ik zeg een hele goede middag.

Love Calm Down van Barry Biggs. We gingen even terug naar 1983. En tijd nu even voor een echt klassieker uit 79. We hebben het natuurlijk over Everything I Think of You van de Britse band The Babies. Het nummer groeide uit tot een grote radiohit. Wist je trouwens dat de sfeer van de band destijds behoorlijk gespannen was? Een van die oprichters, Michael Corby, werd namelijk door zijn eigen bandleden de laan uitgestuurd. De reden? Hij was te veel bezig met zijn pasgeboren baby. En het platenlabel zag hem simpelweg als een dwarsligger. Gelukkig leverde het wel deze prachtige plaat op met die kenmerkende stem van John Waite.

0: Sir Elton John en Your Song. Het nummer was een grote doorbraak voor Elvis en vaste tekstschrijver Bernie Taupin. En het bijzondere is hoe snel het ontstond, want Bernie schreef de tekst in 1967 als 17-jarige aan de keukentafel van Elton's moeder. Hij gebruikte een gammel stukje papier waar zelfs nog theevlekken op zaten. En we hebben weer een nieuwe rubriek.
1: Dit is Nederlands Peil. Popmuziek uit de jaren 70. Natuurlijk in platenprak.
0: Vandaag, dit is een van de meest iconische nummers van de band De Dijk. Ik kan het niet alleen. Het nummer komt van hun vijfde album uit 89. En het werd geschreven door Huub van der Lubbe. En muzikanten Nico Asbach en Antoni Broek. Een leuk detail is dat dit lied destijds de 1000ste alarmschijf ooit werd. Hoewel het in Nederland destijds een bescheiden hit was, met een 18e plek in de top 40, is het in de jaren daarna uitgegroeid tot een echte klassieker. Het lied draait om menselijke kwetsbaarheid en de eerlijkheid van het missen van een geliefde. Volgens Van der Lubbe zijn de teksten van de band zo diep geworteld in de eigen taal dat het bijna niet te vertalen zou zijn zonder hun ziel te verliezen. Tot op de dag van vandaag is het een vaste waarde in de top 2000 en hier op de radio. En het blijkt natuurlijk een essentieel onderdeel van deze muzikale erfenis. Hier is De Dijk. Ik kan het niet alleen.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl

Och ja, dat is de titel. I love you like I love myself. Herman Brood is Wild Romance. Een echte klassieker uit de 79. Straks heb ik een verjaardag van Van Morrison. Ja, echt waar. We beginnen zo met het luisteren naar een bijzonder solo nummer van Mick Jagger. Het nummer Evening Grow staat op zijn album Wandering Spirit uit 93.

0: wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
1: Vandaag vieren we een bijzondere mijlpaal. Sir Van Morrison is jarig. De legendarische zanger en songwriter uit Noord-Ierland bereikt de leeftijd van 81 jaar. En al bijna 70 jaar is hij een vaste waarde in de muziekwereld. Hij begon in de jaren 60 als frontman van de band Van, met hits als Gloria. Later bouwde hij een indrukwekkende solo-carrière op. Denk aan wereldhits als Brown Eyed Girl en Moondance. Ook in Nederland en Vlaanderen scoorde hij grote successen, met noteringen van onder meer Domino en Spanish Rose. Wat Van Morrison zo uniek maakt, is een eigenzinnige stijl. Hij combineert moeiteloos blues, folk, jazz en soul. Het is opvallend hoe actief hij is. Zelfs als tachtiger brengt hij nog regelmatig nieuwe albums uit en staat hij nog steeds op het podium. En in 2016 werd hij geridderd voor zijn enorme bijdrage aan de muziek. Of je nu in Europa bent of in de Verenigde Staten luistert, de stem van de man is overal herkenbaar.

0: René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

Het was de eerste grote hit van de band uit Wageningen. Wisten dat de band oorspronkelijk begon onder een nog opvallende naam. Maanverland, ja, dat deden ze om lekker te chockeren en omdat ze binnen een maand al ergens moesten optreden. En gelukkig kozen ze later voor de naam Toontje Lager, met net als in de film. En wist je dat deze wereldhit bijna nooit een nummer 1 was geworden? Toen Patty Austin en James Ingram het nummer in 82 uitbrachten, gebeurde er eigenlijk helemaal niets. Het nummer flopte en verdween van de radar. Pas toen een Amerikaanse soapserie General Hospital het nummer gebruikte als romantische thema voor een geliefd personage, stroomden de verzoeken binnen. Het publiek was zo weg van de plaat dat die opnieuw werd uitgebracht. Dat bleek een gouden greep, want in 83 schoot het nummer in Nederland en België en ver daarbuiten naar de top van de hitlijsten. Baby Come To Me, Patty Austin en James Ingram.

What's going on, Marvin Gaye? Jawel, we gingen even terug naar 71. De vrienden van de show, dat was hem weer voor vandaag. Natuurlijk zijn we er morgen weer. We, zeg ik. Vandaag was mijn broer er niet bij. Die is bezig met plugins bouwen voor WordPress. Ja, dus als je ook iets wil hebben, laat het me weten. Ik knal er eventjes uit met de volgende plaat. Chris Jones en Nipple to the Bottle. Ik zeg, morgen zijn we er weer tussen 1 en 2. Maak er een mooie dag van.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Marie van Gilsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

De Ozenmoerlijke Maandag, 31 augustus 2026. Die we aftrapten met de Talking Head Slippery People. Welkom bij Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's and Tens en de 20s. Met het komende half uur Tom Jones, Swing Out Sister, Chris Rea, Kim Wilde, Aaron Smith. En we trappen af in 1970 met Crackling Rosie van Neil Diamond.

De beste hits hoor je hier.

namen een kijkje in de hitlijns van 26 jaar geleden. De start van dit millennium 2000. Je hoorde de saxbomb van Tom Jones. Chris Rea onderweg met Fool If You Think It's Over. Maar eerst uit 87. Swing Out Sister. Hier is Breakout op jouw radio.

Met name dan kijk je in het jaar 1978 met Chris Vrian. You're the fool if you think it's over. Aaron Smith onderweg, maar eerst The Four Letter Word. Een sfeervolle en emotionele ballad van de zangeres Kim Wilde, afkomstig van haar zeer succesvolle album Close. Het nummer werd geschreven door haar broer Ricky Wilde samen met Marty Wilde en liet een heel andere, meer volwassen kant van de zangeres zien na al haar strakke synthpop en uptempo rockets.

0: Muziek gezien op deze oh zo moeilijke maandag 31 augustus met Aerosmith en Ragdoll. We gaan zo verder met Yatsu en Situation. Maar eerst is het tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht. Het is maandag 31 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag blijft de wisselvalligheid aanhouden en valt er op meerdere plaatsen regen bij een matige westen tot noordwestenwind. Vandaag komt de temperatuur uit op 17 tot 20 graden bij onze zuiderburen en 19 tot 21 graden in Nederland. Morgen laat een tamelijk bewolkt weerbeeld zien met hooguit nog een paar kleine buitjes. De westelijke wind zwakt geleidelijk af en de temperatuur schommelt rond 19 graden, waarbij de hoogste Arnhemse toppen af en toe in de mist verdwijnen. Woensdag zien we de zon weer geregeld doorkomen doordat de buiigheid verdwijnt. Na een frisse nacht met lokaal temperaturen onder de 10 graden wordt het overdag een prima dag met 19 tot 21 graden in Nederland en tot 22 graden in België.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Basisschool De Kleine Vos in Mierlo blijft vandaag dicht na een inbraak afgelopen nacht. In het gebouw zijn onder meer digiborden, speelgoed en boeken vernield. Ook meubels werden omgegooid en lesmateriaal door de lokalen verspreid. Het gaat vermoedelijk om vandalisme en de schade is enorm volgens de school. Voor de leerlingen is noodopvang geregeld op een andere locatie. De politie onderzoekt de zaak. Op de A67 bij Geldrop zijn vanochtend 5 voertuigen op elkaar gebotst. Door het ongeluk moest de snelweg richting Eindhoven tijdelijk dicht. 1 inzittende zat bekneld en werd door de brandweer uit de auto bevrijd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De andere betrokkenen werden gecontroleerd in de ambulance, maar raakten voor zover bekend niet gewond. Het ongeval veroorzaakte lange files. 2 leden van het Sint-Catharina-gilde uit Zon hebben gisteren een man uit een zinkende auto in het Wilhelminakanaal bij Breugel gered. De 2 waren met de rest van hun gilde op weg naar huis in een huifkar. Ze zagen de wagen zo het water ingaan, twijfelden geen seconde en sprongen erin. Ze bevrijden de bestuurder uit zijn gordel en brachten hem veilig op de kant. De politie heeft gisteravond een dode man gevonden in een woning aan de Sluisstraat in Geldrop. Een forensisch team onderzocht de omstandigheden van zijn overlijden. Aanvankelijk hield de politie alle scenario's open, maar uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Defensie houdt volgende week oefeningen in de regio Eindhoven. Daarbij worden vanuit transportvliegtuigen uit verschillende NAVO-landen vracht en parachutisten gedropt. De oefening Falcon Leap maakt deel uit van de training van luchtmobiele eenheden en is bedoeld om inzet onder realistische omstandigheden na te bootsen. Omwonenden kunnen tijdelijk meer vliegverkeer en militaire activiteiten zien en horen. En ze moesten er 11 jaar op wachten, maar de Lambrecht-vrienden hebben gisteren weer de Brabantse Dag in Hezen gewonnen. Hun wagen verbeeldde de Olympische Zomerspelen van Antwerpen in 1920. Volgens de jury van de theaterparade was alles in balans, met verrassende details, indrukwekkende kostuums en monumentale muziek. De tweede prijs ging naar bloed, zweet en tranen, terwijl Vriendenkring hopeloos als derde eindigde bij de Brabantse Dag. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
4: Ben je benieuwd?

Namelijk uit in het jaar 1982 met Situation van Yatsu. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Muziekplezier met onderweg The Dire Straits, The Killers. En we hebben weer een top 40 toen klaarstaan. Deze week gaan we terug naar 1987. Met nu Britney Spears, hier is Oops, I Did It Again.

hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's, de 10's en de 20's. Met zometeen de top 40 toen van 1987. Tot die tijd gaan we naar 2009 met Human van The Killers.

0: reis door de tijd met de top 40 toen.
1: 1987. 23e jaargang, week 37, de editie van 12 september 1987. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. Freddie McGregor zakt met Just Don't Want van 38 naar 40 in zijn derde week. Donna Summer komt in haar eerste week sfeervol binnen op nummer 39 met Dinner with Gershwin. Richenel maakt in zijn eerste week een frisse binnenkomer op 38 met Don't Save Your Love. En normaal schiet in de eerste week lekker omhoog naar nummer 37 met Hup Voetbal Hup. Eric Clapton en Tina Turner zakken in een vierde week van 29 naar 36 met Tearing Us Apart. Rick Astley komt nieuw binnen op 35 met Never Gonna Give You Up. En in de tweede week Danny Asmund. Hij stijgt door van 40 naar 34 met I'm It It For Love. Black Pimp in een tweede week van 39 naar 33 met The Sweetest Smile. En Mick Jagger maakt in zijn eerste week een knallende binnenkomer op 32 met Let's Work. En The Firm zakt in de achtste week van 21 naar 31 met Star Trekking. Uit dit overzicht een nieuwe binnenkomer, Mick Jagger met Let's Work.
0: Nieuw.

0: bij Den Haag hoorden we The Golden Earring, een klassieker uit 79, Weekend Love. We gaan ons klaarmaken voor het tweede en laatste uur van muziekplezier voor deze maandag 31 augustus. Die we aftrappen met Whitesnake, Here I Go Again. Dit uur laat ik je achter met Gary Brooker. Hier is No More Fear of Flying.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velder. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terecht vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt moet er ook nog steun worden gevonden bij 1 of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
3: En overal via radio SMB.nl.
6: Radio SMB.

0: tweede uur van muziekplezier op deze o zo moeilijke maandag. 31 augustus gingen we van start in 1987 met Here I Go Again van Whitesnake. Wat hebben we het komende half uur voor je onderweg? Malay, Toontje Lager, Gary Moore, The Little River Band, All Saints. En we trappen af in 72 met een nationaal product. Paling Sound met The Cats en One Way Wind.
1: De beste hits aller tijden. Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziek.

Lekker Blues op de radio. Still Got the Blues van Gary Moore uit 1990. All Saints, I Know Where It's At komt eraan. Maar we gaan eerst naar 1976. Deze klassieker van The Little River Band. And It's a Long Way There. Hey!

0: bij de beste muziekmix op jouw radio. Gingen we naar 1997 met All Saints en I Know Where It's At. We zijn zo terug met Tom Lark en Funky Cult Medina. Maar hier is tijd voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht. Het is maandag 31 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag blijft de wisselvalligheid aanhouden en valt er op meerdere plaatsen regen bij een matige westen tot noordwestenwind. Vandaag komt de temperatuur uit op 17 tot 20 graden bij onze zuiderburen en 19 tot 21 graden in Nederland. Morgen laat een tamelijk bewolkt weerbeeld zien met hooguit nog een paar kleine buitjes. De westelijke wind zwakt geleidelijk af en de temperatuur schommelt rond 19 graden, waarbij de hoogste Arnhemse toppen af en toe in de mist verdwijnen. Woensdag zien we de zon weer geregeld doorkomen doordat de buiigheid verdwijnt. Na een frisse nacht met lokaal temperaturen onder de 10 graden wordt het overdag een prima dag met 19 tot 21 graden in Nederland en tot 22 graden in België.
2: Dit is het regio prikbord.
3: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditie trimloop. En loop gezellig mee in het Showmanbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
2: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Het zal

Medina. Onderweg het komend half uur. Olly Mars, Nicky Friends. We hebben de hit in een verstaanbare taal. En Roger Daltrey klaarstaan. Met nu Jermaine Jackson uit 84 met Sweetest, Sweetest.

Marsh featuring Travi McCoy. Je hoorde Wrap It Up. Zometeen de hit in een verstaanbare taal. Tot die tijd gaan we naar 1995 met...

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Een groep jongeren brengt samen een slopende gedwongen dag door op een plek waar ze liever niet willen zijn. Ze komen uit volstrekt verschillende werelden. De atleet, de rebel, de nerd en de prinses in één ding. En hebben op het eerste gezicht niet met elkaar gemeen. Maar naarmate de uren verstrijken en de onderlinge muren langzaam afbrokkelen, delen ze hun diepste geheimen, angsten en onzekerheden. Er ontstaat een onverwachte hechte band die al hun verschillen overstijgt. Toch hangt er een dreigende vraag boven de lucht. Wat gebeurt er als de deuren maandag weer opengaan en iedereen terugkeert naar zijn eigen sociale groep? De angst is groot dat deze bijzondere connectie zal vervliegen en dat ze elkaar weer straal voorbij lopen alsof er niets is gebeurd. Met een wanhopig maar vurig pleidooi vraagt hij om deze gedeelde herinneringen vast te houden en hem niet te vergeten.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

De hit in een verstaanbare taal deden we vandaag met de Simple Minds. Don't you forget about me. En wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op onze Facebookpagina muziekplezier.eu. En daarmee lopen we tegen het einde aan van...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Lef Best organiseert op de zaterdag 12 september de 60PLUS-markt in het Theaterke in Best. Tijdens deze gezellige en informatieve markt kunnen bezoekers ontdekken wat zij kunnen doen om gezond, actief en prettig ouder te worden. Ruim 50 organisaties zijn aanwezig met informatie over wonen, welzijn, zorg en vrije tijd. Ook geeft de politie een presentatie over digitale criminaliteit. De markt is van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags in Sociaal Cultureel Centrum het Theaterke Max de Bossustraat 1 in Best. De toegang is gratis op zaterdag 12 september vanaf 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
4: Bond Jan Berg.

En dat was toen dan weer de opening in programma Bond voor vandaag tijdens 1982. Vitesse was dat en Rosalind. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg. Ik draai de plaatjes voor u. Rolf Sanchez. Hallo 2026 met zijn nieuwe plaat.

0: Marsjar, de nieuwe plaat van Rolf Sanchez. Het plaatje is nieuw, maar het wijsje is wel heel erg oud. Ga maar eens goed luisteren naar de volgende plaat in de categorie.
1: Ouwe meuk.
0: We gaan 1963, want zo oud is het wijsje al. Dit is van Dusty Springfield. I only wanna be with you. Creatief gebruikt door Rolf Sanchez net.

0: 1963, de muziek van Dusty Springfield. I only wanna be with you.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En in de Bond-verzameling hoppen we naar 2005 met Little Love. Dit is Little Love.

0: Even een klein beetje liefde. Little Love, A Little Love was de titel van de plaat. 2005 muziek alweer, meer dan 21 jaar terug in de tijd dus, met andere woorden. Time flies when you're having fun. En we hebben er plezier in hier in Programma Bond.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2018 muziek. Meghan Trainor. No excuses.

0: Meghan Trainor onder 2018. No excuses.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En het nieuwe werkje binnengekregen van Richie Sampson. Dit is I'll Take You Back. De lekkere hedendaagse disco.

0: De week van Richie Sampson. En dit was I'll Take You Back, inderdaad. U hoort het hier zo in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1996 met deze van Simply Red. We're in this together.

0: Uit 1996, het is van Simply Red. We're in this together. Ja, we zitten met z'n allen in de boot, zul je dan maar zeggen.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: De Nederlandse Fransman. Dave had enkele grote hits in de jaren 70 ook hier in Nederland. Onder andere deze, Du Côte des Chinois.

0: Heel leuk om deze vrolijke muziek nog eens een keer te horen. 1976, dus Dave en Ducote de Szechuan.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Ja, maar nog verder terug in de tijd. 1963, Ines en Charlie Fox. Op naar het half uur met Mockingbird.

0: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waarop dat komt.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: Lekker gevarieerd.
4: Bond!

Terug naar het jaar 1987 met deze van ABC Smokey Sings. Een heerlijke plaat uit de jaren 80. We hebben ze voor u en ook de hedendaagse muziek hier, Cat's Eye. Dit is Animal.

0: De Indische muziek van Cat's Eye. Dit was Animal.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, we gaan naar de jaren 60, het jaar 1967. We kennen het nummer ook van Engelbert Humperdinck in de Engelstalige uitvoering. The Last Waltz heet het dan. Als je het op zijn Frans doet, wordt het La Dernière Valse. Dit is Mireille Mathieu.

0: 67, de muziek van Mireille Mathieu, La Dernière Valse.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2002, René Froger. She, we kennen het natuurlijk van Charles Aznavour uit de jaren 70, maar dit is René's uitvoering. A Song for Makima.

0: nieuwe van Chasing Twisters. Dit was Stronger.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig?
0: Het is gezellig, blijft gezellig. Far East Movement met Covered Life. Dit is Stern.

deze muziek van Far East Movement en Coffee Drive. Turn Up The Love zijn wij gekomen aan het einde van het programma Bond weer voor vandaag. Het zit er weer op. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u ook weer met plezier geluisterd heeft naar het programma. Wilt u reageren op het programma? Dan kan, dan mag natuurlijk altijd janberg.radio@gmail.com staat daar voor open. Maar rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten uiteraard. En rest mij u nog te gaan vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1970 met Iders of Mars. Nummer getiteld Vehicle. Daarna nog een nieuw werkje van Deb Standen. Dat is getiteld This Old Photograph. Ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft nogmaals de groetjes. En graag weer tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In Best openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is Veerkracht Erfgoed. Erfgoed voor nu en voor de toekomst. Bezoekers kunnen jonge en oude monumenten bekijken en deelnemen aan wandelingen en fietsroutes door het landschap en langs historische linten. Tijdens het weekend wordt gekeken waarom monumenten de tand des tijds hebben doorstaan en hoe het erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden kan blijven. Alle activiteiten zijn gratis. Op zaterdag kan het van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags en op zondag van 1 tot 4 uur 's middags. Informatie, folders en routes zijn onder meer verkrijgbaar bij de Heemkundekamer Dij van Best aan de Hoofdstraat 43 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

hebben er vreselijk veel zin in. We hebben hele mooie platen voor je klaar liggen. Uit het verleden van de Chivago en de Hollywood.

En het is bijna september. En daar hebben we heel lang geleden erg naar uitgekeken. Want in september, op de dag dat mijn broertje jarig was. Toen de tijd, in 1978, is de Hollywood geopend. Vandaar ook dat we 27 september om 4 uur, niet om 2 uur, 14 uur, zo bedoel ik het, gaan aftrappen met de Hollywood Laser Revival. En de plaat September van de Earth, Wind & Fire is een familieplaat. Van Mr. Jack. Is er ook helemaal gek van Earth, Wind & Fire. En onze grote vriendin Marianne. Voor haar gaan we hem ook draaien. Voor iedereen die Earth, Wind & Fire in een warm hart toedraagt. En dat zijn er veel. En we hebben nog meer Earth, Wind & Fire de komende tijd, de komende 2 uur. Dus voor al die fans, het wordt genieten. Hier is Earth, Wind & Fire en September.

Voor ons dan waarschijnlijk ook voor velen is september een hele belangrijke maand in de wereld. En zeker voor mensen die hun grote liefde ontdekt en gevonden hebben in september. Vraag het maar eens aan Barry White.

September. Dat je misschien dat nog in september zouden draaien van een of andere artiest, maar niets is minder waar. Wat we wel gaan doen, we gaan er nog een draaien van Earth, Wind & Fire. En wat is er mooier dan je fantasie gebruiken in deze wereld?

Nice lekker. I Want Your Love als allerlaatste in de chic megamix. Heerlijke plaat op deze nog steeds wel vroege zondagmorgen. Sommige vogels hebben er een werk van gemaakt. En dan denk je, welke vogels zijn dat dan? Dat zijn de spechten. De spechten. Want de spechten zijn bezig met Knock on Wood. Of dat de bedoeling was, daar geloof ik niks van. De plaat is van Amy Stewart.

Mooi hè, zo'n uitvoering. We gaan iets draaien van Adwin Starr. En Adwin Starr heeft in het Hollywood op het podium gestaan. Jazeker, mooi optreden toen de tijd. We gaan een van zijn hits draaien. Here is Contact. I'm looking at you. You looking at me. En dan is er Contact.

En ik draaide al platen in de Maddox van Twin Star. En dat is gewoon doorgegaan in de Chivago en in de Hollywood. Niet duwen. Niet forceren. Rustig aan. Dat zijn de muzikale woorden van Leon Haywood. Don't push it. And don't force it.

We gaan even terug naar de tijd in de Chivago 1975. We hebben de LP voor ons liggen van de LTD. Love, Tenderness and Devotion. De LP heet Something to Love. En we gaan een mooi nummer uit die LP draaien. Every time I turn around, back in love again.

Lijfhebbertjes in 1977. Het was de Chivago-tijd. Back in Love Again, LTD. En dan nu tijd voor Miss Grace Jones.

0: SNB. Radio SNB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De coalitiepartijen zijn dicht bij een begrotingsakkoord, zeggen Haagse bronnen. De ministers van het kabinet komen nu bijeen voor een overleg over Prinsjesdag. Daar moeten dan de laatste knopen worden doorgehakt. Het kabinetsoverleg werd vandaag verschillende keren uitgesteld, maar nu lijkt het definitief door te gaan. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zullen na afloop de pers te woord staan. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar president Tebboune acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Tanja Koen, de eerste televisieomroepster van de NCRV, is vorige week overleden. Koen begon net na de Tweede Wereldoorlog per toeval als radioomroepster, als invaller voor de omroeper van dienst die zich had verslapen. In 1951 werd ze televisieomroepster. Ze behoorde daarmee tot de eerste 5 omroepsters van Nederland. Later presenteerde ze ook meerdere programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien. Koen is 100 jaar oud geworden. En een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen van de school de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte een ramp in delen van Nepal en China. Meer dan 900 mensen kwamen om het leven, duizenden worden nog vermist. Het weer: geleidelijk aan minder buien en ook minder wind. De temperatuur daalt vanavond naar 14 tot 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: wat je gaat.
1: Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Waarom duren mooie platen altijd veel te kort? Ik ken er wel een paar. Vrouwen die zijn, zoals op deze plaat genoemd wordt in de titel. En die houden bijvoorbeeld van Lou Rawls. The Intruders. Win, Place or Show. My babe, she's a winner.

Niet nummer 3. Niet nummer 2. Maar nummer 1. My babe. She's a winner.

in 1984. Kwam er een plaat uit van Terry Wells. Op het sublabel Philadelphia World Records. Een nummer dat hier door heel veel mensen al is gezongen en werd gezongen. En deze is heel mooi. Vaak hoor je die van de Spinners bij ons.

Misschien moeten we er een remix van gaan maken van deze plaat. Whenever you add me, I'll be

Maar ja, in 1984 had nog niemand gehoord van appen. Voor mijn allerliefste zusje. Dat is altijd makkelijk als je er maar eentje hebt.

En ons vader, dat klinkt lekker Brabant, hè? Ons vader noemde mijn zusje niet bij haar gewone naam Petra, maar hij noemde haar altijd de taffe jong. Ik weet eigenlijk niet eens waarom. En dat neem je gewoon af en dan, hè? Je hebt hele leuke dokters. Echt hele leuke. Je hebt goede dokters. En die echte goede, die heten zo. Die doen het met liefde. En plezier. Met hun hart en ziel. En dat zijn de Dr. Loves. We hebben een lange uitvoering. En in de korte. Vandaag wordt dit te lange.

En het is eerste keus van de bovenste plank. The first choice and Dr. Love.

0: We gaan even een plaat draaien uit 1979. Maar je zult hem misschien wel kennen van de Delta Lloyd reclame uit het jaar 2000. Toen kwam een kunstschaatser terecht tussen een groep ijshockeyers. Weet je het nog? En dan werd deze plaat bijgedraaid. Hij stal de show. Op zijn kunstschaatsen. Shirley Bassey. And this is my life. La vita.
1: Funny how a lonely day can make a person say, what good is mine?

Ja, dan denk je 2000, dat is nog niet zo heel lang geleden. 26 jaar. En toen redde die, misschien kun je hem trouwens nog terugvinden op internet, die Delta Lloyd reclame met Shirley Bassey.

Nog even terugkomen op Shirley Bassey. Ze is nu 89 jaar, geboren in Cardiff in 1937. En de laatste keer dat ze een groot live optreden heeft gedaan was in 2022 in de Royal Albert Hall. En af en toe treedt ze nog eens op. Af en toe sporadisch. Bekend geworden ook van de James Bond films. Van de titelsongs.

Ja, First Be a Woman. In 1980 dachten ze er nog zo over. First Be a Woman, Leonore O'Malley. Dat was een Hollywood plaat. En deze kwam uit de Chicago.

En we zijn alweer gekomen aan de allerlaatste plaat op deze uitvoering van Hollywood Swinging. Vergeet niet een kaartje te kopen voor 27 september vanaf 14 uur. Gaat het los in de club De Oude Hollywood. En deze gaan we ook draaien. Zeker, zeker. Yes, it's my last chance. Waarschijnlijk als allerlaatste. Tijdstip is nog niet bekend. Want hoe langer jullie het volhouden, hoe langer wij blijven draaien. Dankjewel voor jullie liefde en aandacht. En volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, is er weer Hollywood Swinging. Ik zeg dankjewel en houdoe!

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio SNB.
0: Met dit uur. Caribisch Carousel. Met Marion Del Prado.
3: I have a dream. That one day...

0: Italy.
1: Goedenavond mensen, het is weer maandagavond, 7 uur. Nou, het is nog steeds 20 graden, dus dat is lekker weer. En ja, die regen, daar kan je een beetje over mopperen, maar die hadden we echt wel nodig. Voorlopig houden wij de temperatuur boven de 20 graden. 2 uurtjes Caribisch Carousel en ik ben Marion de Prado.

Ja, en daar begin ik mee met het nummer wat heet Deja de Criticar. Het was in de tijd dat Salsa con Conciencia over moest gaan naar een nieuwe naam, naar La Excelencia. En nou, dat gaf nogal wat gedoe blijkbaar. Ik had het vorige week ook weer. Ik had van die mensen om me heen die gewoon alleen maar kritiek geven en vaak negatieve kritiek. En ik kan er op zich best wel goed tegen, want je kan er natuurlijk ook een hoop van leren. Maar soms ben ik het wel zat. Dan denk ik van, nou, ga je eigen ding doen. Doe het op jouw manier. En laat mij gewoon mijn ding doen zoals ik het op mijn manier doe. En vooral als het succesvol is. Maar goed, het houdt je scherp. Dus wat dat betreft. Je luistert naar Caribisch Carousel. Ik ben er natuurlijk elke maandag van 7 tot 9. Mijn naam is Marion del Prado. En dit is het station Son en Breugel. Het wordt weer een bonte verzameling, want oh, oh, oh. Wat heb ik toch veel muziek en wat is het toch moeilijk om keuzes te maken. Vanavond een beetje salsa dura, Cubaanse maestro's,

0: relajado. Relax.
1: Sobago.
0: Ja, en nogmaals, je luistert naar Caribisch Carousel. En ik ben Marion Dopano. Ik zei het al in het begin van het programma. Ik heb altijd keuzestress, want ik heb zoveel muziek. En een van mijn huis-dj's die vroeg vorige week... waarom ga je niet een keer met mij draaien? Nou, dan krijg ik het helemaal Spaans benauwd. Want dan moet ik in al die muziek eigenlijk hetzelfde als een dj. Maar ik vind voor de radio draaien toch wel iets anders dan voor danspubliek. Hoewel ik zelf ook dans, dus het moet allemaal lukken. Maar... daar maak ik me dan wel een beetje druk over. Dus voorlopig ga ik dat nog niet doen. Ik ga dat alleen maar doen als ik heel erg goed voorbereid ben. De volgende. Mooi ook. De song.

0: kijken naar de namen van die bands. En dan raak ik in de war. Dus ik ben het nu eens even aan het opzoeken. En die Sons of Buena Vista. Even dit klaar opzetten. Die Sons of Buena Vista is een musical project featuring new generation of Cuban stars and members connected to the legacy of the legendary Buena Vista Social Club. Nou, ze gaan ook onder de naam Buena Vista All Stars. En dat programma wat ze dan brengen heet Una Noche en La Habana. Dus eigenlijk zijn die Sons of Buena Vista zijn deels ook Buena Vista All Stars. En die toeren gewoon wel eens door Nederland. Ik geloof ook dit jaar. Ik zal dat straks even opzoeken. Maar dat zijn echt een soort concerten die je niet moet missen. De leider van die van dat soort bands is de Grammy winner Mario Mayito Rivera. Dat is ook gewoon een hele bekende Cubaanse zanger op het ogenblik. Nou, ze zeggen dat de stijl van die concerten hoge energie son is, bolero en salsa. En ja, ze brengen dan een beetje de stijl van Buena Vista, maar dan gewoon in een nieuw jasje. Ik heb al een paar keer nummers van hun gedraaid in het programma en ik vind het echt geweldig. De volgende is een beetje salsa dura. Larry Harlow.
1: Dedicado.
0: En Néstor Sánchez.

Ja, Larry Harlow. Een van de meest legendarische artiesten uit de jaren 60, 70. Ik kom even terug op die Sons of Buena Vista. Ik had het al langs zien komen, maar ik ben precies op tijd. Die Buena Vista All-Stars, ofwel, dat is ongeveer dezelfde band. Die komen naar Nederland en die hebben in 3 steden een concert. En ik had die van Arnhem had ik gezien. Maar ze zijn dus september 9 in Den Haag, het Amare. September 10 in Maastricht, in de muziekgieterij. En 11 september zijn ze in Arnhem in de Muziekzakrum, is dat denk ik. Ze staan gewoon op Facebook en op internet, dus je kan kaarten kopen. Volgens mij zijn die kaarten niet heel goedkoop, maar je hebt echt wel waar voor je geld. De volgende, ja, dat zijn van die nummers die ik dan tegenkom. En die draai ik, omdat ik toch ook wel een beetje voor niet salsa publiek zit te draaien. En mensen het gewoon een beetje herkennen.

Ja, moet toch kunnen, vind ik. Die bekende nummers. De volgende is weer een van mijn favoriete bands. Is van Septepto Accaré. En ik draai daar vaak van. En ik draai vaak van de cd waar ze... even kijken, aan Tiempo del Son. En daar hebben ze een tribute aan Omar Alfonso. En Omar was een Panamese songwriter. En die schreef liedjes voor de meest bekende mensen. En zo ook voor Mark Anthony. En dan denk je van, nou, dat heeft Mark allemaal zelf geschreven. Maar dat is niet zo. Want het volgende nummer komt gewoon van die schrijver. En die mag dus ook een ander orkest vertolken. Contra la corriente. Meters opgedanst in de jaren 80.

staan zeker nummers van Septepto Accaré op mijn playlist. Volgens mij waren ze in Saarbrücken in Duitsland afgelopen weekend bij Timba Live. Dat is een groot festival. Waanzinnig als je naar die filmpjes kijkt. Zo energiek. En daar hebben ze ook altijd live bands. En ik dacht dat ik Septepto Accaré daar zag staan. Die trouwens ook weer toert in, volgens mij, Spanje. En als ik aan het zoeken ben 's middags, dan kom ik ook altijd nummers tegen van bands die ik heel lang niet gedraaid heb. Een daarvan is Roberto Alvarez, El Son de la Madrugada. Hij is helaas overleden, maar grote naam in de Cubaan.

Ja, Adalberto Alvarez. En er is zoveel meer muziek dan als mensen zeggen het is te Cubaans. Maar goed, de volgende zelfs. Je gelooft het niet. Van de Primera met een bachata. En daar zijn we mee gekomen op 10 over half. Even kijken, 7:30. Gaat snel de tijd.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ja, regio nieuws. Even kijken, ik kwam gisteren hadden we ons feest Kizomba Samba Matinee, de social, bij Skifit Party Center. Dat was een groot succes. En die twee DJ's die daar draaiden, die draaiden ook Kaapverdische muziek. En in die hele compas, samba, kizomba, daar zitten heel veel stromingen ook in. En ik kwam dus door die samba, die Kaapverdische muziek. Het was geen samba uit Angola, maar het was eigenlijk een muziek uit de Kaapverdische circuit. Die zitten in Rotterdam. Dus er zitten hele beroemde zangeressen ook bij. Eentje heb ik er uitgehaald. Dina Medina heet zij. Ze zong vroeger ook bij Cabo Cuba Jazz van Niels Visser. En luister.

En de muziek van Cape Verde is een, zoals ze beschrijven, unieke en rijke mix van Afrikaanse, Portugese en Braziliaanse invloeden. Meestal is het morna wat Cape Verde brengt. En dat is de nationale ziel. Dat is het levenslied van Cape Verde. Maar dat is redelijk melancholisch. En het is een trage melodie. De artiest die daar veel mee veel bekender geworden is Cesária Evora. En dan heb je de Colandera. Dat is een vrolijke, lossere en snellere tegenhanger van de morna. Dat zal dit wel zijn geweest. Dan is er nog Funana. Een heel opzwepende en swingende dansmuziek, waarbij de accordeon en de ferrinho, een ijzeren schraper, een grote rol spelen. Nou, en dan is er nog iets traditioneels, dat heet batuque. En dat is heel veel ritmisch, percussie, genre. Ik vind het wel grappig, ik heb een vriendin die mij al jaren geleden muziek van dit soort gebieden stuurde. En dat was toen helemaal nog niet in. En nu kom ik elke keer dingen tegen die zij mij toen al gestuurd heeft. Dankjewel, Josien. De volgende is een liedje voor iedereen die wel eens verdrietig is. En het heeft een mooie tekst. En denk niet dat alles goud is wat er blinkt. Want ik denk dat iedereen wel eens een keertje zich niet lekker voelt.

moet wel genieten, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want sommige mensen hebben echt heel veel op hun bordje liggen. De volgende is een van de laatste nummers. We zitten op 10 minuten voor de klok van 8. En dat houdt in dat ik langzaam richting het nieuws ga. En dan hoop ik dat jullie na de klok van 8 uur blijven luisteren. Er zijn veel mensen aan het luisteren, want ik krijg allerlei reacties. Dus vind ik hartstikke leuk. Tot straks na de klok van 8.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jesselgus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
3: I have a dream that one day...

0: not created equal.
1: Nou, welkom bij het tweede uurtje van Caribisch Carousel bij Radio Zonnebreugel. Als je net ingetuned hebt, wij zijn er elke maandag van 7 tot 9. En het tweede uurtje is altijd een beetje zwerven over het salsafeestenpad.
2: Attention, mesdames et messieurs, messieurs, actuellement, nous répondons à ce morceau de mien, c'est là que tout le monde connaît là. Préparez-vous, parce que il y a un bâtiment.

Ja, en als je danspubliek een beetje los wil krijgen en een beetje gekkerheid wil creëren, dan werkt dit nummer altijd. De volgende is ook een van mijn lievelingsartiesten. Heel lang weer niet van haar wat gedraaid. Maar zoals ik in het eerste uurtje al zei, van, dan ben ik aan het snuffelen en allerlei playlists aan het kijken en dan kom ik haar weer tegen. Monique Sikka. Ze is Afrikaans. Ja, en ik denk dat je hier ook gewoon heel goed kizomba op kan dansen.

Monique Seca. En zij komt van de Ivoorkust. Ze staat bekend als de koningin van de afrozoekmuziek. En nou, ze mixt afrozoekmuziek met van alles. En ze is heel bekend in Afrika en ook in het Caribisch gebied en zelfs in de Indische Oceaan. Ik vind haar een fijne zangeres. Vroeger trad ze nog wel wat vaker op. Ze is inmiddels 60. Maar nog steeds te vinden op alle playlisten. Ik had het in het eerste uurtje over het Kaapverdische circuit en de muziek die daar vandaan kwam. En een van de artiesten die daar beroemd in was is Cesaria Evoria. Nee, en dan haal ik altijd door de war, want dit is Grace Evoria. Zal vast familie zijn, maar dit nummer hoor je ook wel.

Deze zanger maak ik dus elke keer fouten. Want dan denk ik dat het een vrouw is. Maar ik zie nu duidelijk een hoesje van een album met een mannengezicht. En dan lees ik verder. Hij is inderdaad Caferis. Nou, dat had ik al, dat was wel duidelijk. Hij is in Mindelo is hij geboren, San Vicente, in Caferië. En wat er dan bij staat, is dat hij bekend is ook van bands als Splash en Liberty. En dat was dus heel grappig. Ik heb in het eerste uur verteld dat ik een vriendin heb die mij dus allerlei muziek jaren geleden al toestopte. En die Liberty en die Splash, dat zijn bands uit Caferië. Uit het Caferische circuit die in Rotterdam zitten. Daar heb ik in het eerste uurtje al wat over verteld. Ik zal er wel eens wat van draaien, want er is nog wel iets van te vinden. En die Splash is de oudere generatie en Liberty is volgens mij de jonge generatie. Nou, we gaan snel verder met een oudje. Oh nee, niet een oudje. Eerst een bachata. Weer een beetje commercieel of een beetje AI, geloof ik. Slaap jij goed? Want dan ga

Ja, ik zeg het al vaak. Af en toe draai ik nummers die gewoon een beetje ook geschikt zijn voor niet-salsa-publiek. Ik zei het al, we gaan naar een oudje. Ik kwam me weer tegen, Africando.

Ja, legendarische nummers. Dat is een cover van een bekende artiest in die tijd. Nou, ondertussen is er weer iets gebeurd op ons kleine eilandje. Ons grote eilandje. Maar wat dat betreft zijn ze na het voetballen heel groot geworden. Inmiddels hebben ze ook de Little League basketball, baseball, gewonnen. Dus ik dacht, het is gewoon weer eens tijd voor Jeon. Goed gedaan, Curaçao.

Ja, dan heb je naast Kizomba en Semba is er ook een Tarraxinha. En dat is ook een muzieksoort die uit Angola komt, uit de provincie Benguela. En Tarraxinha kreeg heel veel kritiek omdat het te sensueel was. Het is langzaam. Je maakt niet zoveel stapjes. Je maakt meer bewegingen met je lichaam. En dat is ook waarom muziekstijlen zoals Ghetto Zouk en Urban Kiss daar een beetje naar gekeken hebben. Het hoort erbij. En je hebt dan ook nog Tarraxo. Tarraxo, dat is een beetje ontstaan in Lissabon in 2010. Maar die namen worden allemaal een beetje door elkaar heen gebruikt. Maar uiteindelijk zit natuurlijk het verschil in de muziek. We gaan lekker weer naar Afrikando.

Ja, heerlijke band. Ik heb het vorige week al verteld. Het is een project geweest met, in Amerika met via Afrikaners. Terug naar de salsa. Daniel Barro en Son Candela. En daar zijn we het laatste kwartiertje van het tweede uurtje Caribisch Carousel mee ingegaan.

Seductora heet het nummer. Ik vind het een mooi vol nummer. En die kom ik dan tegen als ik aan het snuffelen ben. Nou, de volgende is even weer Salsadura met Herman Oliveira.

Ja, mooie nummers zijn het allemaal. Natuurlijk ook een beetje Cubaans is dat eigenlijk, want het was in de jaren 80 is dat over en weer daar gegaan in New York. We gaan er nog even mee door, want ik heb nog een paar mooie nummers gevonden. 10 voor. Tja, time flies.

Een Cubaan ook. Ik had er nog niet zoveel van gehoord. Wil Campa heet hij. En dit is een nummer van zijn, geloof ik, wat nieuwe album. Zapato Nuevo. Nieuwe schoen. En het voelt toch wel heel anders dan Timba. Dus ja, ik zeg dit soort opmerkingen altijd omdat mensen zo makkelijk zeggen van Cubaans, Cubaans. En dan denken ze alleen aan Timba. Er is zoveel muziek. Deze heb ik afgebroken in het eerste uur. Ik haalde het net niet tot de klok, dus die ga ik jullie niet laten horen, want het is een mooi nummer. Van Lenier. 5 minuten. Nee, en dan krijg je nog 2 minuten te horen van een ander nummer. En dan zit het er echt weer op. 2 uurtjes Caribisch Carousel op de maandagavond. Het was vandaag 31 augustus.

hebt een fijne week. Het wordt waarschijnlijk wel iets kouder, maar goed, daar zijn we ook eigenlijk allemaal wel een beetje aan toe. Als je nog op vakantie gaat, dan fijne vakantie. Ik ga straks ook nog in oktober.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Frans Dix met het radionieuws. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
4: Dit is je wekelijkse dosis country, Americana en alles wat ertussenin hangt. Dit uur openen we met 3 songs van Puck Johnson. Horen we het nieuwe album van de maand van Brett Paisley. Staan we stil bij de original van de week van Billy Ray Cyrus. En is er een driewerf made in Holland. Kortom, genoeg te beleven. We gaan van start.

Een driedubbele dosis Puck Johnson. Johnson brengt rauwe, ongepolijste Amerikanen met een flinke knipoog. Titels als Thanks to the Cat House en Lowering the Bar verraden meteen dat hij het niet te serieus neemt. By Me a Bayou zette de toon met een moerassige bluesy sfeer. Lowering the Bar gaat er juist wat losser en swingender doorheen. Precies het soort muziek dat Crossroads graag onder de aandacht brengt. Geen grote naam, wel een groot verhaal. Drie songs, één artiest, een prima binnenkomer voor dit uur.

Het album van de maand is Tacklebox van Brad Paisley. En meteen met een zwaargewicht duet. Miranda Lambert schuift aan voor Someone Else's Arms. Paisley, bekend van zijn gitaarvirtuositeit en scherpe pen. En Lambert, een van de grootste countrysterren van haar generatie, vinden elkaar moeiteloos in dit smartelijke duet.

Met een stem vol rauwe soul en country traditie maakt Sarah Lake indruk met haar single If Whiskey Was a Woman. Het nummer pakt de klassieke country thematiek van hartzeer en drank op een hele frisse en krachtige manier aan. Haar doorleefde zang, gecombineerd met de stoere rootsproductie, maakt dit een track die niet snel verveelt.

0: goodbye.
1: Het origineel van de week komt van Billy Ray Cyrus, de man die in 1992 de wereld veroverde met Achy Breaky Heart en decennia later opnieuw furoren maakte dankzij dochter Miley en Old Town Road. She's Not Crying Anymore is het origineel van een song die in het tweede uur nog eens terugkomt in een andere versie. Cyrus blijft, ook na al die jaren, een herkenbare stem in de country.

0: Los Lobos, de Grammy-winnende band uit East Los Angeles, die al sinds de jaren 70 Mexicaanse-Amerikaanse invloeden met rock en country vermengt, brengt met Paddy Waxong een speelse single. De band is wereldberoemd geworden met een cover van La Bamba, maar laat met dit soort songs horen dat hun eigen repertoire minstens zo veelzijdig is.
1: Heet van de naald.

Old Crow Medicine Show, de band achter de wereldhit Wagon Wheel, brengt hier My Song van het album Cover Stories. Dat album is een eerbetoon aan Brandi Carlile. 10 jaar na haar doorbraakalbum The Story lieten collega-artiesten er ieder hun eigen versie van horen. Old Crow Medicine Show, zelf al jaren een vaste waarde in de Americana, geeft er een eigen, energieke draai aan.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solo-carrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige, maar weemoedige stemgeluid weet zelfs geen ander de mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele, akoestische begeleiding accentueert de donkere, bezwerende tekst.

De eerste song in Made in Holland van dit uur komt van Job Alone, van het album Halfway Volume 2. Een Nederlandse titel die je bijna als eerbetoon aan onze eigen polders kunt lezen, verpakt in Americana-sferen. Mooi om te horen hoe dicht bij huis dit genre inmiddels wordt gemaakt. Long ago.

Ook Barney Willemsen vertegenwoordigde dit uur de Nederlandse Americana scene met Big City Nights. Een titel die anders doet vermoeden, maar Willemsen weet er een herkenbare, ingetogen sfeer aan te geven. Weer een naam die laat zien en horen dat je voor goede country niet per se de oceaan over hoeft.

De derde Made in Holland song is van David van Kolwijk, She's Almost Ready. David is al meer te gast de laatste weken. Nederlandse Americana blijft dit uur goed vertegenwoordigd en van Kolwijk voegt daar zijn eigen melodieuze bijdrage aan toe. Precies het soort ontdekking waar Crossroads graag ruimte voor maakt.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Carly Scott Collins is een van de jonge, veelbelovende stemmen in de country op dit moment. En Hang It Up laat goed horen waarom. Ze combineert een klassiek country geluid met een frisheid die bij haar leeftijd past.

Paisley met Treating Whiskey van Tacklebox. Waar hij eerder samen met Miranda Lambert te horen was, doet hij het hier solo. En laat hij zijn gitaarwerk weer flink spreken. Een mooi contrast tussen het duet en dit meer op zichzelf staande nummer.

Kimmy Bitter brengt met Tipsy Twilight een track van haar album Bittersweet. De titel verraadt al de sfeer, een beetje aangeschoten, een beetje weemoedig. Precies op de rand van de schemering. Het is een fijne, sfeervolle song.

We sluiten dit uur af met Zac Top en Good Girls and Cowgirls. Top is een van de opvallendste namen van de laatste tijd. Zijn traditionele, bijna jaren 90 geluid slaat aan bij een nieuwe generatie luisteraars die op zoek zijn naar echte country. Een toepasselijke, energieke afsluiter van dit eerste uur. Blijf zitten, want in het tweede uur staan we stil bij het overlijden van Dolly Parton. Horen we hoe Brandy Carlile door collega's wordt vertolkt. En is Turner Cody onze spotlight act. Tot zometeen.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Welkom bij deel 2. Dit uur een bijzonder moment. We staan stil bij Dolly Parton, die op 80-jarige leeftijd is overleden, met 3 songs uit haar rijke oeuvre. Ook horen we hoe Brandy Carlile dit uur door anderen wordt vertolkt. En is Turner Cody onze In The Spotlight gast. Verder volop nieuwe singles. Jason James opende met Honky Tonks In Mind. James staat bekend om zijn eerlijke, klassiek geïnspireerde countrygeluid, met invloeden die duidelijk teruggrijpen op de honky-tonk-traditie. Een stevige binnenkomer die precies de sfeer van dit uur zet. Traditionele country zonder opsmuk.

Nu twee songs waarin collega-artiesten het werk van Brandy Carlile vertolken, onze act van de maand. Die Everett Brothers, het Amerikaanse broederduo uit North Carolina, brengt Have You Ever. Terwijl Kris Kristofferson, de legendarische songwriter en acteur, die we eind 2024 verloren, met Turpentine hun bijdrage levert. Carlile zelf brak in 2018 groot door met dat album. Mooi om te horen hoe verschillend haar songs klinken in de handen van anderen. Bij de Evets wat luchtiger, bij Kristofferson juist doorleefd en sober.

Brad Paisley met Tell Me Your Life Story van Tacklebox. Een song die, zoals de titel al zegt, draait om verhalen ophalen. Precies het soort songwriting waar Paisley al zijn hele carrière goed in is. Weer een andere kant van hetzelfde album dat we deze maand op de voet volgen.

Whitney en Jake Worthington. Beide heren gelden als bewakers van de traditionele country. En dat is in deze titel en de uitvoering goed te horen. Een eerbetoon aan het ouderwetse geluid.

De van Hawaii afkomstige zanger Jos Totofi, vaak de Luther van Dros van de Stille Oceaan genoemd, maakt een verrassende en geslaagde uitstap naar de country roots op zijn single Baby Blue, geschreven door Hans Bouwens van de George Baker Selection. Zijn fluweelzachte, krachtige stemgeluid geeft deze ballad een unieke, soulvolle lading die je zelden hoort in het genre.

0: Eerder in deze aflevering hoorden we het origineel van Billy Ray Cyrus. Hier is de versie van de Zuid-Afrikaanse formatie West. Interessant om de twee uitvoeringen naast elkaar te zetten en te horen welke keuzes een andere artiest maakt met dezelfde song. West geeft het geheel een iets eigentijdse jasje.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kenny Chesney, een van de grootste stadionvullers die de country kent, brengt met Silver Sands Marina precies het soort ontspannen, kunstgeoriënteerde song waar hij zijn naam mee heeft gevestigd. Zon, water en country. Het is zijn handelsmerk en het werkt hier weer als vanouds.

Dan nu het moment waar we dit uur speciaal ruimte voor maken. Dolly Parton is onlangs op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie liet weten dat ze vredig thuis in Nashville is heen gegaan. Iets meer dan een jaar na het verlies van haar man Carl Dean. Wij herdenken haar met 3 songs. Te beginnen met Tomorrow is Forever, haar duet met Porter Wagoner uit 1970. Daarna Here You Come Again, een van haar grootste crossover-hits. En Eagle When She Flies, een song die haar kracht en onafhankelijkheid als vrouw in de muziekindustrie treffend samenvat. Parton verkocht in haar 60-jarig durende carrière meer dan 100 miljoen platen en schreef duizenden songs, waaronder Jolene en I Will Always Love You. Deze reuzin van de country is niet meer, maar haar songs zoals deze 3 blijven overeind. Rest in peace, Dolly.

Carly Pearce, bekend van hits als Every Little Thing en What He Didn't Do, brengt met You Can Have Him weer een herkenbaar staaltje moderne mainstream country. Pearce weet feilloos de balans te vinden tussen persoonlijke teksten en radiovriendelijke productie. Een stevige, zelfverzekerde single.

0: You can have him.
1: Piet Astudillo brengt met Goodbye Texas Tornado een emotioneel en eervol eerbetoon aan de rijke geschiedenis van de Tejano en Tex-Mex muziek. Astudillo, bekend van zijn werk met Selena y Los Dinos, combineert traditionele Latino-invloeden met warme country-elementen. Het nummer is een weemoedige groet aan vervlogen tijden en muzikale helden, omlijst door prachtig accordeonspel en meeslepende zang.

De gast in de rubriek In de Spotlight is Turner Cody met twee songs. Cigarettes Inside en Delmer Avenue laten samen goed horen waar Cody voor staat. Rauwe, verhalende Amerikanen met een flinke dosis eerlijkheid. Twee songs, sober geproduceerd met een nadruk op tekst en stem.

We sluiten deze aflevering af met Miranda Lambert, die we eerder al hoorden in duet met Brad Paisley. Nu solo met haar nieuwe single Till the Going's Gone. Lambert is een van de grootste namen in de hedendaagse country, met een indrukwekkende lijst awards op haar naam. Een gepaste, krachtige afsluiter van deze 2 uur durende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
4: Radio SNB.

Er zijn liedjes die je voor het eerst hoort en toch meteen begrijpt. Niet omdat je ieder woord kent, maar omdat een melodie soms rechtstreeks bij je binnenkomt. Alsof muziek een taal spreekt die geen uitleg nodig heeft. Hier krijgt dat gevoel de ruimte om rustig zijn eigen betekenis te vinden. Welkom bij Dream Sessions.

Sommige muziek wordt niet gehoord, maar herkend. Een paar tonen zijn genoeg om een gevoel terug te brengen dat je nergens had opgeborgen. Je weet niet altijd waar het vandaan komt, maar je weet wel dat het er is. Alsof een lied een deur opent naar een kamer die je vergeten was. En plotseling blijkt daar meer bewaard

om je aandacht vast te houden. De kracht zit niet altijd in wat er wordt toegevoegd, maar juist in wat de muziek durft weg te laten. Daar ontstaat ruimte voor alles wat je zelf nog wilt voelen.

jezelf nooit goed hebt kunnen uitleggen. Niet omdat iemand jouw verhaal kent, maar omdat sommige gevoelens universeel zijn. Verlangen, twijfel en herinnering herkennen elkaar, ook in een verhaal. Daarom kan een lied van iemand die je nooit hebt ontmoet toch vertrouwd klinken. Alsof het al die tijd op je heeft gewacht.

Er zijn melodieën die je meteen kunt meezingen. En er zijn nummers die je liever gewoon laat gebeuren. Je volgt ze zonder te weten waar ze naartoe gaan. Misschien is dat precies waarom ze zo lang blijven hangen. Omdat niet alles vooraf...

0: keer kan alles anders zijn. Een andere dag kan een andere betekenis geven aan precies dezelfde woorden. Wat je vroeger raakte, laat je nu misschien onverschillig.
1: Dit is Dream Session.
0: Zo verandert de muziek mee, zonder zelf te veranderen.

naar het perfecte lied. De mooiste muziek zit niet in foutloosheid, maar in de sporen die mensen erin achterlaten. Een stem die even breekt, een akkoord dat net anders klinkt dan verwacht. Juist daar wordt een opname menselijk en geloofwaardig. En misschien raakt ze je daar.

Een lied eindigt op het moment dat de laatste noot verdwijnt. Maar wat het bij je heeft achtergelaten, kent geen vaste speelduur. Sommige melodieën komen later terug. Precies wanneer je ze niet verwacht. Misschien is dat wel de mooiste manier waarop muziek bij ons blijft. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dreams.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen tussen de 30 en 40 jaar crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september staat in Sonnenbreugel de eerste editie van Geleefde Woorden op het programma. In het Vestzaktheater en het lobby van het Dommelhuis, Kerkplein 5 in Son. Alles draait om waargebeurde verhalen die taboes bespreekbaar maken. Bezoekers kunnen luisteren naar persoonlijke lezingen, twee boeklanceringen meemaken en een korte film bekijken. Auteurs ontmoeten tijdens de Live Library en napraten tijdens de boekenborrel. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de bibliotheek Dommeldal. Maar vanaf 3:00 smiddags is ook een vrije inloop mogelijk. Het programma loopt van 1:30 smiddags tot 5:00 smiddags op zaterdag 12 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het kasteel Geldrop is vanaf zondag 6 september een expositie te zien van kunstenaar Frans Kerkhof. Kerkhof is van oorsprong beeldhouder en maakt abstracte schilderijen waarin licht en schaduw een belangrijke rol spelen. Hij onderzoekt onder meer wanneer een schilderij nog een schilderij is. Naast verf gebruikt hij ook schaar en mes om zijn doeken te bewerken, waardoor beweging in het werk ontstaat. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zondag. Tot en met zondag 25 oktober en de toegang is gratis. De tentoonstelling is te zien bij Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Deze week is het de Week tegen Kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
0: SNB
11: 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
11: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Sint-Bastiaans Gilde organiseert op zondag 6 september de 11e editie van de kofferbakverkoop in de Gildetuin in Oorschot. Bezoekers kunnen vanaf 9 uur 's ochtends rondkijken tussen allerlei tweedehands spullen en koopjes. Verkopers kunnen hun plek innemen tussen 8 uur en 9 uur in de ochtend. De entree bedraagt 2 euro inclusief een kopje koffie of thee. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang en parkeren is ook gratis. De kofferbakverkoop vindt plaats bij de Gildetuin Sint-Sebastiaans aan de Wintersrijkse Dijk 1A in Oorschot. En wel op zondag 6 september vanaf 9 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Eindhoven viert op een vrijdag 11 september het 40-jarig bestaan van Open Monumentendag tijdens een speciale bijeenkomst in het Natlab. Tijdens deze avond gaat Peter Toben en Lilian Kramé en René Evens in gesprek over bijna 4 decennia Open Monumentendag in Eindhoven. De ontwikkeling van het evenement en de betekenis van erfgoed voor de stad. De avond wordt afgesloten met de eerste Eindhovense geschiedenisquiz, inclusief leuke prijzen. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds bij het Natlab aan de Kastanjelaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Zangliefhebbers die graag even willen ervaren hoe het is om in een koor te zingen, zijn op woensdag 9 september welkom bij de open repetitie van de zanggroep Encore Mierlo. Het koor zingt popmuziek uit verschillende genres en staat onder leiding van dirigent Marco Martin, met begeleiding van een combo. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen en meezingen. De open repetitie vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in de grote zaal van Kindcentrum Puursang, Bisschop van Mierlostraat 92. De ingang aan de Vesperstraat in Mierlo. Meer informatie kun je vinden via encore.nl of via info@encore.nl.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.